0: Drakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhooggekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhooggekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met Rusland en China. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en drone-opslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuur had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming erg risicovol is. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Nog een paar weken. Bel je Matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
3: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
8: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

0: Johan de Vos.
1: Goedemorgen. Ja, dat was die. Lekker zomermuziek op de radio. De zomer van 2026. Het is vandaag 27 juni 2026, zoals ik al zei. En dit is uit de Verparkstad. Op vroege zaterdagochtend. Ja, het is nog lekker. Het is warm. Het is goed. Maar ja, heb je het gisteren een beetje kunnen uithouden? Dan waren de temperaturen bij. Die raakte de 40 graden. Het is ongelooflijk, maar het is waar. En de zomer is net pas begonnen. Dus wat gaat ons nog te wachten staan in de zomer? Als hij echt bezig is. Hey, welkom. Goedemorgen dus. Dat was The Fate of Ophelia van Taylor Swift. Dat was de opening van dit radioprogramma. Is juist dus Tabuza met Magnetic. En die lekkere zomerplaat van 2026. Ja, oké. Okay. Vroege zaterdagochtend dus. En de laatste zaterdag van de maand juni alweer. Ja, en ook de laatste zaterdag van ongetekende in de ochtend. Ja, en ik ga, vanaf volgende week ga ik verhuizen naar de middag. Tussen 2 en 6 uur ga ik de middagprogrammering vol kletsen. Vol stoppen met lekkere muziek. Maar dat wist je natuurlijk al, want RTV Parkstad heeft dat altijd. Gewoon 24 uur per dag. Alleen maar ik schuif dan wat op naar de middag. Dus in de ochtend is dan niks, in vroege ochtend. En in de middag is de volster gewoon. Ja. Tussen 2 en 6, de Vos. Tussen 2 en 4, de Vos is hier. Zo heet het programma. Ja, oké. Maar dat is volgende week dus. Oké. We gaan nu tot 9 uur met je verder met muziek van onder andere Anouk. Girl, zie ik je staan. Ik heb Forever Young van David Guetta met Elf van Vil en Eva Max. En Roxy Dekker komt ook nog voorbij. Ja, is niet blijven hangen. Vorige week was hier in Landgraaf, maar ik ga haar draaien. Gewoon op de radio. En ik zeg nog sorry, maar dat doet Justin Bieber samen met mij. Nou, zo dadelijk. Drums, nu de Bas, Springsteen. Die mannen geboren zijn in de USA. Ja. Ik weet het niet of je er nu blij mee bent. Ik weet het niet. Ik heb soms mijn oordeel erover. Okay.

laatste slag op de drum. Ja, nou maar zie. Justin Bieber. Sorry. Ja, hij verontschuldigt zich helemaal in deze plaat. En daarmee scoorde hij toch een

0: hele grote hit.
1: Het was eigenlijk feiten weten de doorbraak van de nieuwe Justin Bieber. De volwassen Justin Bieber. Ja, toen de tijd. 2015 was er alweer.
0: Ongelooflijk, 10 jaar geleden alweer.
1: Bruce the Buzz, Springsteen te worden met Born in the USA. Straks heb ik voor je Anouk. Zij wilt bewijzen dat zij a girl is. Of misschien heeft ze het bedoeld voor alle girls. Oké. Sta je er sterk in, dan voel je je aangesproken misschien ook wel. Oké, en over een girl gesproken, dit is ook een girl. Roxy Dekker.

Ja, lach hem op, hoor. Ja, lach hem op. Dat was hij, Anouk en Girl voor Roxy Dekker met Casual. Hey, ik ga je verlaten, want het hardline nieuws komt eraan. Korte nieuws dus. En wat er gebeurt op deze wereld. En daarna non-stop muziek, 20 minuten lang Brussel vrij. Het is eruit. Oké, okay. Maar tot die tijd nog even deze David Guetta. Alpha Phil.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

meegezongen met deze. Gwen Stefani, The Sweet Escape. Ja, bezongen. Maar een tijd geleden weer. En daarvoor Suzanne van Vreken met Halverwege. Jeff hoorde je onder andere met The Only Way Is Up. Als je dat maar weet, al zit je zo diep in de put. En je kunt alleen maar naar boven, ja, niet omlaag. Zelfs je naam is mooi. En dat was de live versie van Henk Westbroek. Ja, die is zo prachtig ook. Dat waren ze 20 minuten lang breuzelvrij hits op de vroege zaterdag. Warm is dat.

0: Wiz Khalifa zong het ook toch. En Maroon 5 was het dus, met Payphone. Acht uur komt eraan. Splitsen het programma altijd door D2. Dat betekent dat aan de andere kant van 8 uur terug zijn.
1: Voor deel 2 dus. Spreek je zo meteen weer. Hier is Lady Gaga.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstang in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Yeah.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op RTV Parkstad. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. De Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden er reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
7: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
10: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

0: Field Number. Dat was hij.
1: Zo heet hij.
0: Dotan.
2: Johan de Vos.
0: Dan wens ik je weer. Goedemorgen. 27 juni 2026. Het is vandaag zaterdag. En al over 8 geworden. En ja, het is een lekker temperatuurtje. Zomerse temperatuur. Wat krijgen we vandaag weer? Het wordt weer vandaag behoorlijk warm. Ja, 40 graden was het gisteren. Dat gaan we nu ook misschien halen. Ja. En één zegt van wel, de ander zegt van niet. Maar ja, boven de 35 is gewoon altijd hartstikke warm, weet je wel. Lekker badje in, lekker zwembadje, zeker. Als je in de tuin hebt staan of zo. Ja, een afkoeling is in ieder geval nodig. Anders ga je gewoon binnen als je een aircootje hebt. Ik heb hier ook een airco aan staan in de studio. Het is lekker te vertoeven. Dus als je daar gebruik van kan maken, is het wel lekker. En adviseer je natuurlijk ook veel te gaan drinken, toch? Ja, zeker. Het is allemaal belangrijk. Oké, dat was hij in het tweede gedeelte van de show. Begonnen met Hugel en Solto. Jamie Khan, zo heet hij. En bam, bam, bam. Ja. Je bent wakker geschud. Misschien was je al wakker vanwege de temperatuur en vanwege het zonlicht die al volop schijnt op deze zaterdagochtend. En zojuist dus Dotan en Nam. Dat is een plaatje van al een tijd geleden. En Dotan, ja, die is weer terug in het firma. Ja, in het circuit gaat hij weer rond met nieuwe plaatjes. Dus het wordt tijd dat we daar weer gaan genieten. Straks heb ik Clean Bandit voor je met Sean Paul en Anne-Marie. Ik heb Robbie Williams en Vrouwtje en Estine. Die zijn ook weer daar met Hart en Brand. En Bands and Bone. Dan gaan we het wat rustiger aan doen, want het is wat ik nou juist zei ook. Gewoon rustig aan doen, te zwartig. Zeker. En met deze temperatuur. Dus, maar die komt nog wel straks later in de show. Maar eerst heb ik het nu voor je. One Republic, All the Right Moves.

Alto Vio. Ja, dan staan we met Clean Bandit, Jean-Paul, Anne-Marie, Rockababy. Zo heet het. Ja, zeker. Or we're plopping the format all the right moves. Ja, de goede richting uit vandaag. Naar het zwembad, waarschijnlijk. Oké. Straks Frankje en S10, Hart en Brand. Maar nu is Robbie Williams. Hier is hij met Millennium.

0: TV Parkstad. Ja, Vrouwtje en S10, het hart in brand. Dan is het de liefde, waarschijnlijk.
1: Die hebt van anderen. Dat zing je dan zo op die manier.
0: Robbie Williams van de voor met zijn Millennium.
1: Dat plaatje uit het jaartal Millennium. Ja, 2000. Dat was, maar ja, weet je nog, 1999 tegen 2000. Ja, het was een beetje spookachtig. Niemand wist wat er ging gebeuren. De computer had maar een telling tot 2000. En verder ging het niet. Ja, en alles liep gewoon. Ja, alles liep gewoon door. Ja, dat was spannend. Oké, toen hadden ze ook even van die aggregaten ze toen allemaal aangekoppeld. En ik denk dat ze dat binnenkort weer nodig hebben. Want ja, we gebruiken zoveel stroom met die temperatuur dat die airco's het niet meer kunnen volhouden. En dat er ook stroom uit kan gaan vallen. Is niet te hopen met deze temperatuur. Maar als je die airco nodig hebt, ja, toch, zou lekker zijn. Dat hij aanblijft. Oké, straks komt hij aan, de headline nieuws. En de 20 minuten lange Bruce Vrij hit. Nelly Furtado, Dillinger, zie ik staan. Dat hij jaar 70, Cocaine in My Brain. Zombie R en Atomic Kitten en Cool and the Gang. Samen op de plaat in die 20 minuten lange Bruce Vrij hit. Maar tot die tijd nog heb ik Benson Boone voor je. Hier is hij met.
2: Het is een advies voor vandaag. En ook voor de komende dagen in die warmte. Slow it down.

0: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
1: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorkum. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm. 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
11: Non-stop en bruiselvrij.
10: RTV Parkstad.
11: RTV Parkstad.

Ladies Nights van de Cool and the Gang scoorde daar in de jaren 80, begin jaren 80, een groot hit mee. Het werd nog eens een keer dunnetjes overgedaan in 2004 door Atomic Kitten. En de Cool and the Gang mocht er ook nog in meespelen. Dat waren ze dus met Ladies Night. 20 minuten lange breuze bij It. Zombie R hoorde je nog met Homebreaker. Wacht een nieuwe single. Dillinger, kun je hem nog? Cocaine in my brain. Nummer 1 oude nummer 1. En Nelly Furtado hoorde je nog. Say it right. En dit is 21 Pilots. Maar eventjes stressed out voor de zaterdag. Zeker. En een hangmatje, maar dan binnen. En de enkel.

Vorige week vrijdag waren ze live bij Pinkpop. Het was te zien op televisie. Ik heb het dan ook gezien via de televisie. Ik was er niet aanwezig. Maar het was een geweldig concert wat je gaf. Geweldige show. Deze twee gasten uit Amerika. En het was de grote hit die ze ooit uit hadden gebracht. 21 Pilots en Stressed Out. Dat wens ik je ook de komende tijd en de dagen in die warmte. Ik ga plaatsmaken, want afgelopen met de radioshow van Ongetekende. En ik ben er morgen weer. Maak plaats voor Jip Henson, zodat ik aan de andere kant van 9 uur veel plezier. En ik spreek je morgen volgend om 7 uur.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Poyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor.
4: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden er reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang bij Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
8: De airco. airco-solarparkstad.nl.
11: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen.
3: Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
11: Dit is het begin van een nieuw uur.
12: Met Jip Hansen.

Miles Smith en Wait For You horen hier op Parkstad. Ja, een hele goede morgen. Mijn naam is Chip en je wordt elke zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 met echt de allerlekste muziek. De allerlekste muziek om jouw weekendochtend goed te beginnen. Nou, wat ben je aan het doen? Laat eventjes weten gewoon via de RTV Parkstad website. Druk op wat epicoontje. En dan kun je gewoon van je laten weten of misschien wil je wel een heel lekker zomers plaatje horen. Want ja, de zomer die is wel in ons bol natuurlijk. En daarom gaan we een zomers nummer ook draaien tijdens de track van vandaag. Ik open altijd met de track van vandaag. Dat is een nummer dat ik heb gekozen door de activiteiten en sfeer van deze zaterdag 27 juni 2026. Dus...

Get on the floor. Summer Jam natuurlijk. Put your hands.

0: RTV Parkstad.
1: Dit is RTV Parkstad.

Limp Bizkit en Behind Blue Eyes hoorde je hier op Echte Weer Park zat. En daarvoor ook nog de track van vandaag. Ja, het is al over de 30 graden. En het is pas 9 uur geweest. Zo hé. De Underdog Project en Sun Club Summer Jam 2003 hoorde je hier op Echte Weer Park zat. En je kan echt nog veel meer zomerse muziek vandaag gaan verwachten. Zometeen al David Guetta aan Sia, Beautiful People. En echt nog veel meer. Jij kan ook aanvragen via de website en druk daar op WhatsApp-icoontje. Komt het allemaal goed. Dit is Jennifer Lopez en Waiting for Tonight.

Ben, Waiting for Tonight, hoorde je hier op RTV Parkstad. En al sinds haar 16e is ze gestopt met school en heeft ze geloofd in die droom dat ze zangeres zou worden. Ja, dat is toch ook helemaal gelukt. Goedemorgen. Het is weekend.

0: Parkstad.
1: RTV.

0: David Kushner en Daylight hier bij Echte Wippen Hakstad. Zometeen nog veel meer muziek van de onhandige Ed Sheeran. Ook Cher komt eraan met If I Could Turn Back Time.
1: Kom binnen.
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Hey mam, Mondelwerde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelwerde?
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorkum. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm. 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Jip hier met binnen een paar minuten Cher. If I Could Turn Back Time komt eraan na Ed Sheeran. Dit is Sing.

Ja, als je het dan natuurlijk over zaterdagochtend klassiekers hebt, dan is dit wel eentje. You're the chair and if I could turn back time. Hier op Echte Weer Parkstad. Ja, dit is natuurlijk boven de 30 graden, dan al om 9 uur. Het kan zelfs 40 graden worden vandaag, net zoals gisteren. Vraag je zomerplaten aan via de website. Dan heb ik alvast eentje voor je. Dit is Bruno Mars, Whisk It All.

Inderdaad. What I Want hoor je hier op Echt TV Parkstad. Ja, een hele goede morgen. Mijn naam is Chip. Je hoort mij elke zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12. Je hoort What I Want. En daarvoor ook nog Tiziano Ferro. Lekker Italiaans. En Perdono. Ja, de volgende track is voor een artiest waarvan veel mensen denken dat ze een eendagsvliegje hebben. Alleen met Coming Home een nummer hebben gemaakt. Maar Shepherd, zo heet de band, die hebben echt nog veel meer grote hits gehad. Zoals deze Jeromino. Ja, die ken je wel, hè? Ja, en ze hebben ook nog Learning to Fly gemaakt. Even kijken, Symphony ook nog. Het zijn echt genoeg tracks die ze hebben gemaakt. En wel ook grote hits zijn geworden. Nou, dit was toch wel hun grootste. Shepherd, dit is Coming Home bij Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
6: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
10: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In de beeld bleef het officiële juli-record staan. De minimumtemperatuur kwam daar uit op 21,2 graden, net onder de 21,3 van een dag eerder. De eerste officiële tropendag in juni ooit in de beeld. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 04:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
12: Ah!
4: Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter...

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrum. Centrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje. Je voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
7: Dit is het begin van een nieuw uur.
8: Met Jip Hansen.

Aiden Part en Orso Yo The Move hier bij RTV Parkstad. Ja, goedemorgen. Daarvoor ook nog natuurlijk Tracy Chapman en Fast Car. Lekker om het weekend mee te beginnen. En ik vroeg zo net al, vraag je zomerplaten aan, hè? Ja, gisteravond heb ik de hele avond in het zwembad gezeten. Overal muggenbeelden, maar dat was het ook wel waard. En Mike, ja, die zit ook helemaal in de zomerse sfeer. Hij zegt, ik zou wel Waka Waka van Shakira willen aanvragen. Leuke zomerse track. Ook wel leuk omdat het teruggaat naar het WK van 2010. Nou Mike, je hebt echt helemaal gelijk. We gaan hem voor je draaien. Dit is Shakira en Waka Waka bij RTV Parkstad.

Luna, en dat is het leven hoor hier op Echte Weer Pax. Dat is natuurlijk weer WK zaterdag. Met vannacht Kaap Verde tegen Saudi-Arabië. Daar was het gelijkspel. Spanje wist met 1-0 te winnen. België ook met 5-1 tegen Nieuw-Zeeland. Egypte-Iran werd gelijk.

0: Samuelte en Alles Kan Kapot hier op RTV Parkstad. Zometeen nog veel meer muziek. De Opposites komen eraan. En ook ja, muziek van Lady Gaga. Tot zo!
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het.

0: Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichthoes. Aan de Nijnhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solar techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorkum. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Yippie, met zometeen Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Na de opposites, over 2 weken komen ze weer terug naar Den Haag. Dit is Slapeloze Nachten.

0: Ocean. En get out of my dreams, get into my car. Goedemorgen, ik ben al de hele show aan het vragen. Heb je wat zomerse platen die je wil horen? Dan vraag je dat gewoon aan, hè. Via de RTV Parkstad website druk daar op het WhatsApp-icoontje. En dan hoor je...
1: Zomer op je radio.
0: Inderdaad, Kevin heeft het al gedaan. Hij wil graag Pokerface draaien, want hij zegt dat is ook een zomersliedje. Natuurlijk, we gaan hem voor je draaien, Kevin. Dit is Pokerface hier bij RTV Parkstad.

0: je kan al de hele show je favoriete zomerplaten aanvragen in het kader van
1: Zomer op je radio.
0: En Kevin deed het dus met Lady Gaga. Pokerface hier op Echte Wippe Hakstad. Nou, de volgende drie nummers, die hebben heel toevallig, ik heb ze niet in de playlist gezet, hetzelfde thema. En jij mag raden welk thema dat is. We beginnen met James Morrison, Please Don't Stop the Rain, bij Parkstad.

Je hoorde hier op Echt Hip Hop zat Marshmallow en Jelly Roll. Ja, drie nummers achter elkaar die een beetje hetzelfde thema hebben. Ik ontdekte net toen ze hier in de playlist stonden. Jij mag raden welke drie tracks, wat dat thema is met die drie tracks. Dit is The Wall of the Moon en The Water Boys.

The Waterboys and the Wall of the Moon. Hier op deze hittegolf zaterdag. Ja, is dat een woord? Ja, lekker hoor. Drie tracks die met elkaar te maken hebben. Die hebben eigenlijk een thema, toevallig gewijs, in de playlist. Die hoorden al James Morrison, Please Don't Stop the Rain, Marshmallow en Jelly Roll met Holy Water. En de Waterboys met The Wall of the Moon. Het antwoord is natuurlijk Water. Gefeliciteerd. Als je het goed hebt. En ja, ben je nog niet klaar met dat zomerse deuntjes allemaal. Nou, dan heb ik nog genoeg muziek voor je. Zometeen na nieuws van 11 nog meer zomerse muziek. En deze is ook lekker. Van Lost Frequencies, Reality bij Parkstad.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pilke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft er niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad.
9: De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehandsplatform Vinted, na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat de pop 158 centimeter lang is en 13 jaar oud. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Een Amerikaan die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen, is overleden. Volgens autoriteiten in de staat Utah stierf de 38-jarige Nicholas Rossi aan complicaties van een medische aandoening, nadat hij ervoor had gekozen zijn behandeling te staken. Rossi werd vorig jaar veroordeeld voor verkrachtingen in Utah in 2008. Begin 2020 plaatste hij online zijn overlijdensbericht om zo vervolging te ontkomen. In 2021 werd hij aangehouden in een ziekenhuis in Schotland dat hem uitleverde aan de VS. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
12: Nee hoor.
13: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
11: Inderdaad, echt vakwerk.
13: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
14: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen.
12: Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
14: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig, hoor. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
15: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
16: Dit is het begin van een nieuw uur.
17: Met Jip Hansen.

New Age en Marlon Roudette horen hier op Echte Bij Bakstad. Ja, ik zei eerder in de show dat Shepard, dat een echte eendagsvlieg is. Dat veel mensen dat denken, maar dat helemaal niet waar is. Ja, maar bij Marlon Roudette, daar is het wel waar. Hij heeft alleen maar met deze track een grote hit gehad. New Age, hoorde je hier bij Echte Bij Bakstad. Goedemorgen, mijn naam is Jip. Je hoort me elke zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12... met de allerlekste muziek om jouw weekendochtend goed door te komen. Ja, door te komen, dat lukt meestal wel in het weekend. Welke track wil jij horen? Heb je nog een zomerse track op deze zomerse zaterdag? Hittegolf zaterdag? Laat het eventjes weten, hè, via de website echtweerpakstad.nl... en druk daar op het WhatsApp-icoontje. Dan ga ik hem misschien wel voor jou draaien. En ondertussen, totdat ik appjes binnenkrijg, draai ik gewoon deze muziek ook nog altijd lekker natuurlijk. Pink, dit is Family Portraits, hier bij Echte Weer Pakstad.

Darry G en Carnaval de Paris. Ah, dus nu moet ik dan meteen weer aan Roda denken als iedereen zo meezingt. Roda! Goedemorgen, mijn naam is Jip. En heel veel festivals zijn dit weekend afgelast door de hitte natuurlijk. Helemaal begrijpelijk. Maar concerts, die gaan gewoon door. Daar is natuurlijk ook geen code rood daar in Zeeland. Eergisteren, donderdag, toen begon Consolidatie. Met als headline en direct. Ook de Dirty Daddies waren toen daar. Chef Special, Fleming Quest, het Miss Montreal. Gisteren waren de afsluiters van Consolidatie. Suzanne en Freek, dat klonk toen zo daar op de Brouwersdam. Moet je luisteren. Iedereen zong mee. Ik kan denken, gelukkig zit ik thuis in de airco, maar ik heb toch wel een beetje voor me, hoor. Als vanavond ook James Arthur daar op de Brouwersdam. En ook deze mannen. Ja, hier is eigenlijk gewoon het festival van, hè. Bluff! Dit is Dans aan Zee, nu hier bij Echte Wipaxat. Goedemorgen.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted, na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Een Amerikaan die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen, is overleden. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Ja, dat ging opeens. Bluff, die stopte met zingen. Goedemorgen. Ja, en als je nou het dansen zijn nou helemaal wil horen, dan moet je gewoon morgen naar Concert zien misschien. Goedemorgen, zometeen een tip van je. Mijn favoriete track van dit moment. En omdat ik echt alleen maar op repeat heb staan. En ook heel graag aan jou wil laten horen. Komt er zometeen aan na Armand van Helden, You Don't Know Me, binnen een paar minuten. Eerst Kelly Clarkson, This Is My Life Will Suck Without You. Hier op RTV Park.

0: Jorich, op RTV Parks zat Kelly Clarkson en My Life Would Suck Without You. Hey, goedemorgen. Zometeen de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Een nummer dat ik echt heel erg lekker vind om voor mezelf te draaien. Ik heb hem overal op staan. In de auto, in de douche. Ja, bedenk maar waar ik hem niet heb op staan. Zometeen is de tip van Jip mijn favoriete track van dit moment. Eerst
1: Zomer op je radio.
0: Met Armand van Helden en Douane Harden. You Don't Know Me. Hoor je nu hier bij RTV Parkstad.

0: Shaggy en Boombastic hier op Echt Web Hagenstad. Oftewel,
1: zomer op je radio.
0: Goedemorgen, het is kwart voor 12. Zometeen neemt Mark Mertens natuurlijk weer van me over. Maar eerst wil ik jou aan een track voorstellen. Dat is mijn track van dit moment. De tip van Jip, mijn favoriete track van dit moment. Ja, en je kent natuurlijk wel Just in the World, hè, cheerio. Sinds april is dat echt een hele grote volkshit geworden. En ik denk dat er weer een nieuwe komt. De opvolger, die komt eraan. Hij is van Rutger van Barneveld, ook zo'n volkszanger, net zoals Just in the World. Ja, en hij klinkt gewoon heel lekker, is perfect bij dit weer. Hij heet ook zoele zomernachten, dus ik zou zeggen, ja, ga even de barbecue aansteken vanavond. En draai deze op repeat. Ik doe het al. De tip van je van deze week is van Rutger van Barneveld. Mijn favoriete track van dit moment is Zoele Zomernachten.

Rutte van Barneveld. En Zwoede Zomernachten. Mijn favoriete track van dit moment. En is gisteren ook binnengekomen op nummer 12. 12. In de Nederlandse top 40. Nou, dan moet het toch wel de tip van je zijn deze week. Jorde Rutte van Barneveld. Zomernachten. En dit is Niall Horan. Heaven hier op RTV Parkstad.

Heaven and Heaven hier op Echt TV Parkstad. En voor ook nog de tip van Jip, mijn favoriete track van dit moment. En wil je nou alle tips van Jip tot nu toe checken, ga dan naar de gelijknamige playlist op Spotify. Tip van Jip, streepje, Echt TV Parkstad. Veel plezier bij Mark Mechten zometeen. Mij hoor je morgen weer vanaf 9 uur. En dit is Cyndi Lauper.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Bij Taxi Centrale

0: citylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
4: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
3: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
4: 06-46-00-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto die frontaal op een vrachtwagen botste. De chauffeur van die vrachtwagen is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De N36 is voorlopig dicht voor alle verkeer. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had het model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Na overleg komt er nu een speciale versie waarmee overheidsinstanties hun eigen software op beveiligingslekken kunnen controleren. Anthropic zegt met de overheid te zullen blijven samenwerken. Ook het nieuwste model van OpenAI is alleen toegankelijk na goedkeuring van de Amerikaanse overheid. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. Het kleine sportvliegtuig met alleen de piloot aan boord vloog gistermiddag tegen de Siddiq-toren van 528 meter hoog aan. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van de wolkenkrabber met 108 verdiepingen naar beneden vallen. Hoe de 13 gewonden er nu aan toe zijn is niet bekend. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat die pop 158 centimeter lang en 13 jaar oud is. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
10: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
11: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
10: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
12: Waar ben jij naartoe geweest?
13: Naar Mondo Verde?
12: Met de nieuwe Havana's Tornado?
13: Ja, dat is een vrije val.
12: Te gek!
13: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
12: Wow!
13: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
12: kom jij naar Mondo Verde?
11: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
14: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
15: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
16: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
17: Stuur je appje naar

Vrienden en vriendinnen, het is eventjes over 12. Het officiële begin van de zaterdagmiddag van RTV Parkstad. Een midzomerse zaterdag met de Weekend Lunch Show. Ook een midzomerse uitvoering tot aan 2 uur. Heb je de temperaturen van de afgelopen week een beetje goed doorstaan? Ben je er klaar mee? Of denk je van, nou ja, laat die zomer maar lekker doorzetten. Zomerse muziek hebben we sowieso in de 20 minuten hits op een rij non-stop in Brussel vrij.

De tweede track in een uur van de Weekend Lunch Show, dat is er altijd eentje uit de jaren 90. En deze kwam uit 1990 exact. B.B. Queen en Blues House. Een dikke 6 minuten tot aan Iggy Pop en Real Wild Child. Maar nu eerst een track, ja, die heeft een beetje betrekking op de temperaturen van de afgelopen week. Dua Lipa komt eraan met Harder Than Hell. Alleen, ja, dat weten we nooit zeker, hè. Er is namelijk nog nooit iemand teruggekomen. He calls me with-

Oh, wat is die oud geworden, deze Iggy Pop. Ik zag hem laatst in beelden van het Coachella-festival. Daar ging hij het podium af na zijn optreden in een doodskist. Dit was hij op RTV Parkstad in de Weekend Lunch Show met Real Wild Child. Nu muziek van een dame die in eerste instantie 16 concerten zou gaan geven in Parijs volgend jaar. Maar ze heeft dat een beetje uitgebreid vanwege de ongekende vraag van de fans. Ze heeft er gewoon 10 bij gedaan in de Paris La Défense Arena. Celine Dion en A New

0: Jason Derulo op RTV Parkstad via FM 89.2 DAB+. En het wereldwijde web rtvparkstad.nl. Zaterdag 27 juni 2026. Het is Roze Zaterdag. De Nederlandse versie van de Amerikaanse Gay Pride. En het is ook Nederlandse Veteranendag. De officiële herdenking van en een eerbetoon aan de inmiddels meer dan 115.000 veteranen die zich hebben ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. En dat vindt allemaal plaats in Den Haag. Hey, wat vindt hier plaats op RTV Parkstad? Natuurlijk de 20 minuten hits om de Rijn non-stop in Breuzelvrij. Op zaterdag in de weekendlunchshow doen we dat met alleen maar nummers uit de jaren 80. En vandaag ook nog platen uit de jaren 80 met een zomers karakter. Waaronder...
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
5: Yeah.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto die frontaal op een vrachtwagen botste. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had het model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: De 20 minuten hits op een rij. Allemaal uit de jaren 80 en zomers. En breuzelvrij. Met de Chaplin Band en Il Vigliero. Rigera, No Tengo Dinero, geen geld om te eten. G-Race, die hadden we al heel lang niet meer gehoord. Met Dr. Rhythm, Tambourine en High Under the Moon. En zojuist Francesco Napoli en Bala Bala.
1: Radio Retro.
0: De absolute en onbetwiste zomerhit van 2006. Zo wordt hij omschreven, de Radio Retro.

0: 20 jaar geleden in 2006 had hij de zomerhit van dat jaar te pakken. Deze Juanes met de radio retro La Camisa Negra. En voor de fans, hij staat overigens binnenkort op het podium in Tilburg. Dat is op maandag 13 juli aanstaande. Hey mensen, wat nog meer aanstaande is, is het tweede uur van de Weekend Lunch Show. Zometeen na enen.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. JA21-leider Eertmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. JA21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eertmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en JA21. Koning Willem-Alexander heeft in de Haagse Koninklijke Schouwburg de flink ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond. Door de hitte gingen de defilé en de activiteiten op het Malieveld niet door. In de Schouwburg sprak premier Jetten de aanwezige veteranen toe. Hij zei dat zorgen voor elkaars veiligheid betekent dat je soms ook moeilijke keuzes moet maken. En dit is daar één van, zei Jetten. De koning sprak de winnaar van de Witte Anjerprijs nog wel en een groep basisschoolleerlingen. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Iran zegt Amerikaanse doelen in de regio te hebben aangevallen na een Amerikaanse luchtaanval op raket- en droneopslagplaatsen. Volgens de VS was die aanval een reactie op een Iraanse droneaanval deze week op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Iran heeft niet gezegd welke Amerikaanse doelen zijn beschoten. Bahrein zegt dat het ook is aangevallen en heeft daar fel tegen geprotesteerd. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen daarmee opnieuw verder op. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
6: Dit is het begin van een nieuw uur
7: met Mark Merk.

kwam uit 1995 van een man waar bijna niks over te vinden is op het internet. Easy K en O Diana. Alhoewel ik me kan voorstellen dat je in de afgelopen dagen gesnakt hebt naar Cool Water, heb ik hier voor je Hot Water. Over een kleine 6 minuten. Nu is Jugal en Sol.

0: dans.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Ze zitten er weer aan te komen, de zomervakanties. Hè? Sommige mensen die zijn al op vakantie en anderen die moeten nog een aantal weken wachten. Maar uiteindelijk de grote uittocht naar de vakantiebestemmingen die gaat op gang komen. Als je trouwens naar een hotel gaat, moet je eventjes rekening houden met het volgende. In sommige hotels wordt het bad schoongemaakt met de wc-borstel.
2: Het is toch verschrikkelijk!
0: En ook zijn er van die mensen die dan op vakantie gaan, die voor jou in die hotelkamer hebben gezeten, die hun ondergoed uitkoken in de waterkoker.
2: Houd toch alsjeblieft op met die gekkigheid.
0: Ja, dat is even schrikken, hè? Ja, nou, goed. Ik heb wel wat voor je om daar een beetje van bij te komen. En dat noem ik de 20 minuten hits om een rij non-stop in Brussel vrij. In ethisch taal en ook nog zomers. Met onder andere...
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise...

0: in actie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Bij Taxi Centrale B.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. JA21-leider Eerdmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. Koning Willem-Alexander heeft in de Haagse Koninklijke Schouwburg de flink ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond. Door de hitte gingen het defilé en de activiteiten op het Maliveld niet door. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. En Iran zegt Amerikaanse doelen in de regio te hebben aangevallen na een Amerikaanse luchtaanval op raket- en droneopslagplaatsen. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: 27 juni. Het is gewoon midzomer. En dan ook midzomerse muziek in de 20 minuten hits op een rij. Non-stop in Breuzelvrij. FR Davids en Words. MC Michael G en DJ Sven en de Holiday Rap. Ryan Paris en Dolce Vita. En New Order, Blue Monday. Dat waren toch wel, ja, dat was toch wel bij de grote zomerhits van die jaren 80.
1: Radio Retro.
0: En dat is een track uit 2003. Ik haalde hem uit een van mijn cd-koffertjes. En ik had hem al zo lang niet meer op de radio gehoord. En die moet erop als Radio Retro. Dit zijn Jules en Raoul en Progress.
2: Lekker man.

0: toentertijd, in 2003, werden de hitlijsten in feite overspoeld door dit soort muziek. Heel erg lekker. Tegenwoordig hoor je hem niet meer zo heel vaak op de radio. Maar als radio retro kan die nog wel best. Jules en Raoul. Mensen, zometeen op deze plek. Roger in het Meestersmiddagmatinee. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog gaan zikken. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Een lekkere geur is essentieel.
7: Maar wat is jouw favoriete geur?
6: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
7: tot Michael Kors.
6: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
4: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
8: Oei! Tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
6: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
7: Bij Poelman Parfums.
9: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. JA21-leider Eertmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met PRO. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. JA21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eertmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. PRO-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en JA21. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Volgens de Oekraïnse president Zelensky worden honderden luchtafweersystemen samengebracht rond de hoofdstad en bij Valdai. Daardoor zouden andere delen van Rusland kwetsbaarder worden voor droneaanvallen uit Oekraïne. De uitspraken zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en Rusland heeft ook nog niet gereageerd op Zelensky's beweringen. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
13: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
14: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
15: Yeah.
14: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
16: Kom binnen.
17: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
16: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
17: Rockmart in Kerkrade, zei je?
16: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: James Arthur en Say You Won't Let Go. En je hoorde de Mary Jane Girls in My House. Ik zeg welkom in My House. Welkom bij het Meestersmiddagmatinee. In het laatste weekend van het matinee, mensen. Goedemiddag tot 4 uur. Jouw hits, jouw nieuws en de Venka Boys.
1: Roger Meesters.
2: Jouw hits, jouw nieuws.
1: RTV.

Ja, Venga Boys. Shalalala. Hey Mike, dankjewel weer voor de lunchshow hier in het weekend. Morgen zien we elkaar nog een keertje. En dan, ja, dan houden we van mij op. Hè. Ik stop ermee. Dat wist je misschien al. Of nog niet? Nou, dan weet je het nu. Ja, morgen is de laatste editie van het Meesters Middagmatinee hier op RTV Parkstad. En dan is het voor mij na 25 jaar goed geweest. Dan stoppen we ermee met het maken van radio. Er zal wel hier een nieuwe collega komen. Altijd goed, hè? Vers bloed. Dus, maar vandaag nog jouw hits, jouw nieuws tot 4 uur. Met zometeen Stix en Sing for the Day als gouden oude plaat. 2 keer de 20 minuten hits. En we hebben ook nog de zaak.

0: Zaterdagmiddag, juni, nummer 27 in Samber. Een home wrecker, mooie plaat blijft dit. Over mooie platen gesproken.
1: Hey! Ken je deze nog?
2: Ken je deze nog?

0: Smith.
1: Roger Meesters.
0: Nee, Will Smith, die zong toch echt, hoor. Man in Black, Afrojack daarvoor en Never Forget You. En je hoorde de gouden oude plaat Styx. Heel veel gedraaid heb ik hem. Sing for the Day was ooit de hit van toen, hè. Heb ik toen geïntroduceerd. De hit van toen. En Styx kwam toen voorbij met Sing for the Day. En straks over hits gesproken. 20 minutes hits op een rij. On the road. Non-stop en bruisevrij. Jennifer Lopez als eerste. Get right.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verderop na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. JA21-leider Eerdmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Makuto. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
9: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.

Not in Love, daar was hij. Enrique Iglesias featuring Akelis in de 20 minuten hits. Op rij non-stop en breuzevrij. Verder van de partij Kenny B. Another featuring 54 Ultra, Michael Jackson. En joden ook nog Jennifer Lopez.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hey mam, Mondelwerde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelwerde?
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kev en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint-Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 3:00.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2:00 dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpas is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verderop na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. En bezoekers van Concert at Sea moesten vandaag wachten voordat ze terrein op konden door problemen na een blikseminslag. Vanwege slecht weer en onweer werd het festivalterrein tijdelijk afgesloten. De organisatie meldt dat er technische problemen zijn ontstaan, maar werkt nu aan een oplossing. Het is nog niet duidelijk of het eerste optreden van bankzitters op tijd gaat beginnen. Gisteren hadden festivalgangers al te maken met extreme hitte. De organisatie heeft gezorgd voor gratis drinkwater en zonnebrand. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
9: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
10: Win jij de allerlaatste tickets?
9: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Poyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
11: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar CPC.
3: cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Big Yellow Taxi was van de Counting Crows en Vanessa Carlton. En Chaka Khan, Chaka, Chaka Wee, Chaka, Chaka Khan, Chaka Khan. Chaka Khan, I feel for you. 3 uur geweest, goedemiddag. Het matinee nog tot 4 uur. Het laatste matinee op deze zaterdagmiddag. Met jouw hits, jouw nieuws en Michael Jackson.
1: Roger Meester.
2: Jouw hits, jouw nieuws. RTL.

0: Harry Styles, American Girls. Dan nu een speciaal moment. Dit is de allerlaatste zaterdagmiddagplaat. Het programma gaat ermee stoppen, ik ga ermee stoppen. Na 25 jaar is het mooi geweest. Dus we draaien vandaag de laatste zaterdagmiddagplaat. De plaat met het goede gevoel. En dan geef je toch even een boodschap mee. Want RTV Parkstraat gaat gewoon lekker door. Hè? 24 uur per dag, 7 dagen in de week. The show must go on.
1: De zaterdagmiddagplaat.

0: Shakira.
1: Roger Meesters.
0: Nee hoor, Shakira was dit. Zoom. Crash Test Dummy staan ervoor. Heb je meegezongen? Lekker. Clean Bandit en Anne-Marie, die waren er ook. En je hoorde Queen, The Show Must Go On. Blijf gewoon lekker luisteren naar RTV Parkstad. Met straks 20 minuten hits op een rij. En Christina Million.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus koor een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Chardonnay Koenen regelt alles.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
8: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
10: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
11: Nee hoor.
8: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
10: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: RTV Parkstad.
12: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. En bezoekers van Concert at Sea moesten vandaag wachten voordat ze terrein op konden door problemen na een blikseminslag. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
1: Non-stop en bruiselvrij.
13: RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.

Years and Years and King. In de 20 minuten hier zo rij non-stop. En breuzevrij, Bruno Mars was ook, I Just Might. Je hoorde D-Light, het lekkere Grooves in the Heart. En Christina Milian, AM to PM. En ik kijk even op de klokje, 3:50 geweest. Dit was hem. Dit was de laatste zaterdageditie van het Meesters Middagmatinee. Morgen ben ik er nog met de zondageditie. En dan na 25 jaar sluit ik een mooi boek. En ja. Nou, morgen meer. Bye.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Kom binnen!
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een oud-medewerker van vastgoedadviesbedrijf CBRE is een vertrekpremie kwijtgeraakt nadat hij bedrijfsbestanden naar zichzelf had gekopieerd. De man zette ongeveer 2300 vertrouwelijke bestanden van zijn werklaptop naar een privéaccount over. Daarop ontsloeg het bedrijf hem op staande voet en dat is een besluit dat de rechter steunt. De man loopt daardoor tienduizenden euro's aan vertrekvergoeding mis. Een schadeclaim van het bedrijf werd door de rechter grotendeels afgewezen. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpas is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. En een automobilist is in het Brabantse Gemert uit de bocht gevlogen en op een begraafplaats beland. De auto reed door een hek en vernielde 5 graven. De 41-jarige bestuurder uit Helmond raakte daarbij licht gewond. Volgens de politie had hij alcohol gedronken en er wordt ook onderzocht of hij drugs gebruikte. Voor het kerkhof zit een bocht waarin je maximaal 30 km per uur mag rijden. Maar volgens een politiewoordvoerder schoot de automobilist daar met een behoorlijke snelheid rechtdoor. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het oog wel ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
12: Wow!
13: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
14: En papa durf je niet in.
13: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren.
11: Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
12: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
15: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
16: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

De La Soul en Joss Me, Myself and I. En dit is best wel een van de lekkere wat ze ooit hebben gemaakt. Met het sampletje van niemand minder Joss Clinton. Hey, hou even goed in de gaten. We zijn bij je tot een uur of zes. Dat betekent lekkere zomerse R&B komt voorbij. Zomerse funk music. Laat het maar gewoon voorbij komen. Nu DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. En die hele lekkere, die zomerrit wat ze hadden een tijdje geleden. Ken je hem nog? Ja, zo begint hij dadelijk.

0: Lekker zomers is hij. DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Oftewel Will Smith, daar gaat het dan over. En Summer, Summertime. Hey, ik heb een nieuwe. De nieuwe van Chaka Khan. Samen met niemand minder dan Snoop Doggy Dogg.
1: Chaka Khan is in the house, y'all.

Ja, eigenlijk wil je gaan meezingen. Ja, lekker is het toch? DJ Cassidy samen met niemand minder dan Robert Kelly, oftewel R. Kelly. En Make the World Go Round. Hey, zometeen heb ik een speciaal voor Paul Potkins. Die wordt vandaag zijn uitvraag heer. Zometeen na 4:30 komt de eerste plaat van hem, Stage 1 en You.

0: beelden van de website of social media van je bedrijf zo.
1: Ah!
0: Of zo.
1: Ik snap hier niks van.
0: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
2: Win jij de allerlaatste tickets?
1: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
0: Bij Taxi Centrale Beer.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlaai van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Een oud-medewerker van vastgoedadviesbedrijf CBRE is een vertrekpremie kwijtgeraakt nadat hij bedrijfsbestanden naar zichzelf had gekopieerd. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. En een automobilist is in het Brabantse Gemert uit de bocht gevlogen en op een begraafplaats beland. De auto reed door een hek en vernielde 5 graven. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
8: Non-stop en bruiselvrij.
7: RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad.

0: on Friday.
1: Zijn laatste single, oftewel een van zijn singles, maar als laatste eigenlijk wel een beetje een homard aan. En ik heb het over Paul Potkins, oftewel P2, oftewel Stage 1. En hij schreef dit nummer voor zijn dochter. En op dit moment is zijn uitvaart bezig. Rest in peace. May the force be with you.

zomerse temperaturen buiten. En de hits die zijn lekker cool. Hallo Jos, het en ik, zo heet deze. En respect yourself. Ja, en af en toe krijg je van die verzoekjes. En daar moet je eigenlijk meteen aan voldoen. Dan ga ik ook niet doen. Bernd, bedankt voor het brengen van de 7-Up. En hij wilde Luther Vandross hebben. Met Never Too Much.

0: persoonlijk vind ik het een van de mooiste wat je ooit heeft gemaakt. Luther Vandross. And Never Too Much. Speciaal voor Bernd Starmerveld. Ja. Bedankt voor het halen van de 7-Up vanmorgen. Het zal wel een feestje worden morgen. En als je dan deze plaat misschien ook nog een keertje draait, zou dat leuk zijn. Of bijvoorbeeld deze. Deze is ook wel altijd heel erg leuk. Live. Prince. In 17 Days.
1: Can you clap your hands?

Lekker blijft hij, en zeker als hij live is. Volgens mij is er maar eentje die wat dat op deze manier kan. Ik heb het over Prince en 70 Days live in Los Angeles.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Die beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen toen duizenden mensen om het leven. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. Ook bruggen, sluizen en tunnels zijn nu niet overal meer centraal te bedienen. Sommige systemen worden handmatig bediend, maar dat kan wel voor vertraging zorgen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de storing risico's kan opleveren voor de verkeersveiligheid en vraagt automobilisten goed op te letten. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut USGS denkt dat mogelijk duizenden mensen de aardbeving in Venezuela niet hebben overleefd en verwacht uiteindelijk ruim 10.000 dodelijke slachtoffers. Officieel staat het dodental nu op 920, terwijl nog veel mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken na 3 dagen na de ramp nog altijd naar overlevenden onder het puin. Volgens schattingen zijn meer dan 6 miljoen mensen door de aardbevingen getroffen, vooral in de oude en slecht gebouwde panden. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend, maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
7: Kom binnen.
8: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik Suzanne Vellig heb gerak. Maar ja, Ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Chardonnet Koenen regelt alles.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
11: Dit is het begin van een nieuw uur.
12: Met Arno.

0: Thelma Houston uit het jaar van 1984. En You Used To, Used To Host You, Me Hold Me So Tight. Ja, die kwam ook even lekker eruit kreden.
1: Ja.
0: Ik zal wel een beetje aan de warmte hier liggen. Want één airco wat we hier in de studio hebben, die doet het vandaag eventjes niet. Dus we hebben wat waaiers neergezet. Om het enigszins een beetje behagelijk te maken. Dus ja, moet je het dan maar mee doen. En nu Tuxedo samen met de formatie Zap en Sha.

0: Het is nog niet zo lang geleden dat ze met deze plaat uitkwamen. Tuxedo, samen met de formatie Zep en Shy. Zo heet het. En de grote man achter die formatie Zep, dat was altijd Roger Troutman.
1: Arnold, you know how to make it funky.

Het heeft allemaal te maken met niemand minder dan de heer Prince. Apollonia 6 en Sex Shooter. Dat was het dan. Hey, hou het even goed in de gaten. Tot 6 uur ben ik bij je. Daarachteraan komt Kim en Erik en het geweld van de vierkante meter. En volgens mij hebben zij het ook warm, want ze gaan het hebben over hot. Hot. Hot. En deze werd aangevraagd via de RTV Parkstad app. Dat kan je zelf ook doen. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik eventjes rechtsonder op het logootje, het groene logootje, en je bent zo bij mij in de studio. Alton.

1980. Oh, wat lekker. Wow. Een Galaxy. Ja, niet die discotheek hier in Uwagen, wat toen in de jaren 80 was, maar... En gewoon het plaatje Galaxy. Wow, zo heet die. Zo meteen komt ze eraan. Niemand minder dan Curtis Harrison. And I want you all tonight.

0: jij naartoe geweest?
1: Naar Mondo Verde.
0: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
0: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
0: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
0: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
6: Een lekkere geur is essentieel.
7: Maar wat is jouw favoriete geur?
6: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
7: tot Michael Kors.
6: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: RTV Parkstad.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut USGS denkt dat mogelijk duizenden mensen de aardbeving in Venezuela niet hebben overleefd en verwacht uiteindelijk ruim 10.000 dodelijke slachtoffers. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV.

Het was ongeveer de eerste keer dat we met deze dames te maken kregen met dit blaadje. Oftewel TLC en What About Your Friends. En omdat het zo lekker zomers is, gaan we het gewoon ook een keertje doen, hè. De blazers van Cool in the Gang schreven mee aan dit nummer. Ik heb het over Jimmy Cliff en Reggae Nights. Yeah.

in de Blazers. Maar het was gewoon de hele groep die wat mee heeft geschreven aan dit nummer van Jimmy Cliff. Ik heb het over Cool in the Gang, die deed je mee met Jimmy Cliff en Reggae Night. Deze werd aangevraagd door Diana uit Landgraaf. Dat zoiets van, weet je wat, doe die nog eens even lekker. Basic Black and Nothing. Yeah, Nothing But a Party.

Nou, we blijven ze toch lekker. Nu Jack Swing, oftewel Basic Black and Nothing But a Party. Daar gaat het dan over. Ja, als je toch eenmaal bezig bent met een beetje New Jack Swing en zoiets, ja, dan doen we deze ook nog maar eventjes erbij. The Time, samen met Morris Day. En je kent hem nog wel van Prince, maar ze hadden zelf ook wat hitjes. Deze is

Mooi is deze samen met zijn eigen time. Het heet hem al Jug Out. Wacht, ik moet eventjes wat in beeld zetten, want die zit te laag. Ik heb hem even bij me. Ja, mijn kleinzoon. Luca op Radio en TV Parkstad. Leuk is dat. Hey, zometeen even plezier met Kim en Erik. Het geweld van de vierkante meter. En ik spreek je aanstaande maandag weer. Voor een nieuwe aflevering van Krijnen op je apparaat. Een mooie.

0: ook te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook... ook in jouw keuken, als officieel Jura-partner.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl. Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
1: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
0: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
5: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke netwerkstoring, waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet overal normaal kunnen worden bediend. Ook kunnen boven snelwegen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan glasvezelkabels. Rijkswaterstaat probeert bruggen en sluizen waar mogelijk lokaal te bedienen, maar waarschuwt voor vertragingen. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen verloor in de slotfase van de derde kwalificatiesessie de controle over zijn Red Bull op de Red Bull Ring in Spielberg. George Russell veroverde daarna de pole position voor Mercedes. Zijn snelste ronde werd nog kort bekeken vanwege de gele vlag na de crash van Verstappen. Maar de wedstrijdleiding oordeelde dat Russell voldoende snelheid had verminderd. Verstappen bleef ongedeerd en start morgen vanaf de vijfde plaats. Australië scherpt de regels rond sociale media voor kinderen verder aan. De regering verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het verbod op accounts voor jongeren onder de 16 jaar onvoldoende handhaven. Bedrijven riskeren voortaan een boete tot 99 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 60 miljoen euro. Premier Albanese zegt dat er nog altijd te veel kinderen op sociale media actief zijn. De hittegolf in Europa blijft records breken. In Denemarken en Tsjechië zijn zaterdag de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken liep het kwik op tot 37 graden, terwijl het in Tsjechië maar liefst 40,6 graden werd. Ook in andere Europese landen zijn de afgelopen dagen warmterecords gesneuveld. Zo noteerden Frankrijk en Duitsland de hoogste temperaturen ooit gemeten. In België en het Verenigd Koninkrijk werden records gevestigd voor de warmste junidag en de heetste nacht. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden kans op onweer met zware windstoten tot 100 km per uur en grote hagelstenen en veel regen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af bij 27 tot 32 graden. Vanaf maandag duidelijk minder warm.
6: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
9: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
11: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
12: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
13: Win jij de allerlaatste tickets?
12: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
14: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
15: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

0: Daar zijn we.
1: Dan is er wel even een aankondiging, zeg. Ho, lekker dit. Ja. En dan denk je van, ah, in die studie hebben ze zeker Eerco. Nee hoor, we hebben Arco.
0: Ja.
1: Nou, ook niet. De ramen kunnen niet open, maar we hebben ventilatoren staan.
0: Ja.
1: Lekker dit.

0: worden veel remixen gemaakt, maar als je mij vraagt, dit is vet small. September 99
1: is zo lekker.
2: Lekker.
1: Gedaan. Ja, jawel.
2: En we hebben daarnaast nog gehoord in de uitvoering van de Chicago Funk.
0: Ook lekker, ja. Ook vet. Ja, ja zeker weten.
2: Heel leuk. Goed beginnen, het halve werk.
0: Zaterdagavond, lieve mensen. Zaterdagavond, Serrie, Kim en Erik. Tot 8 uur hier.
2: We zijn solidair.
0: We zijn solidair met iedereen die geen ego heeft. Ja, ja zeker.
2: Of
0: zo zijn wij.
2: Die buiten radio zitten luisteren. Want het is hier staat er 36 graden. Het is binnen 33,4. Ik moet zeggen, die ventilatoren die doen het best prima.
0: Ja, die doen het
2: als
0: best,
2: je af en toe een hoort voorbij komen.
0: Dat is niet de storing in de microfoon, want die is weg.
2: Dat is gewoon
0: de ventilator.
2: De of de ventilator, inderdaad, ja.
0: Als ik hier kijk, trouwens, mijn app is 37 graden bij de lokale weerstationnetjes hier in Landgraaf.
2: Oh ja, maar er zijn ook al verschillende hitterecords gemeten, hè, deze week in verschillende landen.
0: Ja, zeker. Mijn
2: hey.
0: En ik reed net hier in de studio en het was gewoon... De lucht was blauw, een paar kleine wolkjes. En ik had een paar druppels op mijn raam. En denk, waar komt dat vandaan?
2: Wie zit er boven mijn auto te zweten?
0: Ja, maar het waren echt een paar druppels. Ik ben heel benieuwd wat het vanavond gaat brengen.
2: Ja, ja, ja. Nou ja, in ieder geval is het de komende dagen nog lekker warm. Ik ben wel heel blij, moet ik zeggen, dat Park City Life niet dit weekend is.
0: Ja.
2: Want dat was heel heet. Vorige week was ik op Pinkpop.
0: Dan vraag ik me ook af of het aan de door was gegaan. Omdat ze Defcon ook hebben afgezegd.
2: Ja, heftig.
0: Ja, dat, en ik zag hier Code Rood. Efteling is vandaag 2 uur eerder dicht gedaan.
2: Ja.
0: En Toverland heeft het spookhuis gesloten. Ze hebben een spookhuis neergezet, kon je extra kaarten verkopen. Maar er is een acteur een beetje onwel geworden.
2: Ja,
0: dus dat hebben ze maar eventjes dicht gedaan.
2: Ja, ik snap hem heel goed.
0: Ik snap hem ook heel goed.
2: Hoe was je week? Heb je het wel een beetje cool gehouden?
0: Ja, op het werk wel. Ja.
2: Oh, lekker.
0: Daar hebben we luchtbehandeling.
2: Ja, nou, ik zal je zeggen, wij hadden eigenlijk deze week vrij. En ik zei tegen Joep op een gegeven moment op zaterdag, weet je, zullen wij gewoon gaan werken? Want dan kunnen we in ieder geval in de airco zitten. Want je gaat niks leuks doen als het zo warm is als nu. Dus we zijn inderdaad de hele week gaan werken. Joep kwam op een gegeven moment met het idee, moeten we niet toch een airco in de woonkamer?
0: Ja, jullie hadden ook geen airco, hè?
2: Nee, wel op de slaapkamer, dat is fairfijn. Maar ja, je gaat ook niet de hele dag boven zitten. Maandag gebeld, woensdag ging die. Het is nu bij ons in de woonkamer 22 graden.
0: Jezus.
2: Ja, ik zit met een dekentje op de bank s'avonds, hoor.
0: Ja, dat is fijn. Ja. Maar wat het ding is, en dat is natuurlijk wel... Die luchtvochtigheid. Als je hier van buiten naar binnen komt, is het al is het al anders. Maar nog steeds drukkend warm.
2: Ja.
0: Ik kwam net de studio binnen, daar stond de airco aan.
2: Ja.
0: Dan merk ik gewoon, het is net als die warme deken van je afval.
2: Ja, dat
0: is gewoon
2: het
0: hele probleem.
2: Ja, ja,
0: ik bedoel, ik ben vaker naar Azië en alles geweest. Dan was ik 40 graden. Was gewoon goed te doen.
2: Anders.
0: Hier hebben we een 70% luchtvochtigheid. En daar ga je. Dat netje.
2: Die lucht. Ja, je krijgt gewoon. Het slaat gewoon op alles, hè. Die luchtvochtigheid hier.
0: Het is lekker dampend in de studio.
2: Ja. Maar gezellig. 2 uur lang fijne muziek. En gezelligheid. Leuk dat je erbij bent. I've been

0: En daar waar je gewoon lekker mee swingde in de jaren 90 op deze plaats van In a Circle. Gaan mensen nou gewoon de tekst opleden?
1: Ja.
0: Ja,
1: dat kan echt niet meer.
0: Nee, dat kan echt niet meer, lieve mensen. Dat kan echt niet meer wat die zingt. Maar het klinkt gewoon heerlijk, die plaat.
1: Ja.
0: Het klinkt lekker zomers, maar ja, wat ik zeg, ga vooral de tekst niet opzoeken.
1: Nee, precies.
0: Ik zag net, we waren eventjes door het nieuws heen gaan.
1: Ja.
0: En inderdaad, vanochtend de Constance C eventjes even stilgelegd. Bliksem is ingeslagen.
1: Ja, dat ging ook echt wel even goed los daar, hoor.
0: Ja, daar ging het inderdaad al goed los. En ik zag net, wat zagen we net nog meer? Even kijken, ik had hier nog wat. Oh ja. Landelijke storing van Rijkswaterstaat. Misschien net het nieuws al gehoord. Het kan zijn dat de sluizen even niet open gaan, want ze zijn aan de glasvezel aan het werken. Dus het komt niet door de warmte. Ze zijn aan de glasvezel aan het werken. En er is iets fout gegaan.
1: Ja.
0: En het kan het best zijn dat je met je bootje aankomt bij een sluis. En die sluis gaat niet open.
1: Oh, ja.
0: Dus Rijkswaterstaat heeft al een beetje gewaarschuwd. Zorg dat je op tijd weg kunt, want het kan gaan onweren.
1: Ja.
0: En die sluizen, we kunnen niet garanderen dat je door kunt.
1: Nee.
0: Kun je bootje omdraaien, de andere kant op.
1: Ah. En er zijn dus gewoon heel veel mensen ook weer aan het werken in deze bloedverziekende hitte.
0: Ja, ik zag ze ook verstaan. De mensen die het verkeer aan het regelen zijn. En dan parasolletje erbij. En ik denk, jongen, ik heb respect voor jou.
1: Ja,
0: gewoon alleen een parasolletje erbij. En sommigen hebben niet eens een pet op.
1: Nee,
0: dan denk ik,
1: echt gevaarlijk, hoor. En ik moet zeggen, we hadden het net even erover, hè, want we kregen van Maurice een appje binnen over een festival dat aan het strand bezig is. Concert at Sea is ook nog bezig. Defcon is afgelast. Het is een beetje lastig om nou te weten wanneer wordt iets wel of niet afgelast.
0: Ja, dat is een beetje de vraag.
1: Ja.
0: En inderdaad, Concert at Sea gaat gewoon door. En gisteren, volgens mij, denk ik, of eergisteren begon Defcon. Ik weet het niet precies meer, die werd afgelast. En denk, daar slaat de bliksem in. En die gaan gewoon door. En Defcon, want daar waren best wel veel mensen boos om.
1: Ja.
0: En ik snap het van de ene kant wel, maar van de andere kant, er zal een reden zijn waarom ze het gewoon niet laten doorgaan.
1: Ja.
0: Daarnaast weet ik dat Defcon compleet geprogrammeerd is met heel veel vuurwerk.
1: Ja.
0: Mwah! Is niet heel handig met de weer.
1: Nee.
0: Dus ik kan het wel eigenlijk inkomen dat het niet doorgaat.
1: Ja, er is gewoon ontzettend veel nu te doen. Hè? En het is veel te warm om gewoon lang buiten te staan. Ik had het vorige week al op Pinkpop. Toen was het een paar graden koeler, om het zo maar even te noemen. Maar ik stond op een gegeven moment op zondag. Ergens in de namiddag dat een paar vrienden van me zeiden, je hebt het niet meer, hè? Ik zeg, niks, ik weet niet meer waar ik op moet zoeken. Dus ik ben gewoon vroeg naar huis gegaan. We hebben opnames gemaakt. En superleuk. Aflevering is nu te zien via RTW Parkstad en op de socials. Heel veel leuke gesprekken gehad, een leuke uitzending gemaakt. Maar vlak daarna dacht ik, weet je, ik moet gewoon naar huis. Want het is gewoon echt gewoon niet goed.
0: Ja, dat was ook de week van het kamp en het Toverland met de groep 8 van mijn zoon. Nou, dat hebben ze dan afgezegd. Wel allemaal best wel aan de late kant, maar ze gaan volgende week dus. Maar ja, iedereen had dus alles over het kamp ingeslagen en noem maar op.
1: Ja.
0: En dat werd op het laatste moment afgelast. Wat ik wel van de ene kant wel begrijp, van de andere kant denk ik, ja, we wisten toch al best wel lang dat dit heel warm ging worden.
1: Maar zouden die jongens in tenten gaan slapen dan?
0: Nee, in een gebouw. Oké, goed, daar is het inderdaad warm. Maar ja, goed, nou, laat maar, anders kijken we daar.
1: Volgende week zitten we lekker in de 20 graden en dan zijn we waarschijnlijk allemaal hartstikke blij.
0: Was het maar warmer.
1: Oh nee, ik echt niet, mij zullen niet horen, hoor.
0: Ik vind het raar trouwens, mijn hele TikTok-feed vol staat met allemaal kerstdingen. Nog zoveel dagen tot kerst en dan sneeuw en zo.
1: Ik denk binnen 3 dagen. Dat de peper binnen 3 weken dat de pepernoten weer in de winkel.
0: Ja, dat kan niet. Smelt nou.
1: Nu kan het nog niet.

0: Het is heel opmerkelijk. Sinds wij hier staan, is ons tweede grote scherm, waar eigenlijk onze WhatsApps en zo binnenkomen, zeg maar ons media-pc'tje,
1: zwart.
0: Zwart. En ook gewoon echt zwart. En heeft er gewoon echt helemaal geen zin meer in. Het lampje gaat niet meer aan, helemaal niks. Maar net gewoon uit niks, dat kwam niet meer.
1: Ja, echt
0: bizar dit. Denk je dat het een beetje warmer te worden is
1: voor alles? Ja, ik denk dat het voor alles inderdaad. Want jij hebt gisteren een bruiloft gedraaid.
0: Ja, dat.
1: Ja.
0: Ik stond al lang gepland.
1: Hoe ging dat?
0: De bruiloft.
1: Het was 26/6/2026. De drukste bruiloftdag van het jaar. En toevallig ook nog op een vrijdag. Dus ja, dat wil
0: dat
1: wel
0: dan. Dat was inderdaad toen jij het zei dat ik dacht, oh, daarom.
1: Ja.
0: Ik moest draaien in het Maria Park in Sittard. Het Maria Park is eigenlijk een oude kerkklooster volgens mij. Dus ik dacht, dat zal wel cool zijn. Het is altijd koud in een kerk. Ja. Altijd. Of altijd cool. Dus ik had mijn auto geparkeerd in het parkeergarage. Ik loop al door die dampende stad in Sittard heen. En ik, Maria Park. Ik loop naar binnen. Nog 4 graden warmer. En ik, wat?
1: Oh.
0: Dus ik loop naar de bar toe. Ik zeg, ik moet draaien vanavond. Oh, loop maar even mee. Dus de goede man die maakt een deur open. Blijkt het Maria Park in binnenplaats te hebben.
1: Oh.
0: Ja, binnen alle muren. Dus,
1: maar het scherm doet het weer.
0: Het scherm doet het weer.
1: Ja.
0: Dus ik loop daar naar binnen. Ik denk, ze hebben een tent neergezet. Alleen net mijn DJ-boetje, zeg maar, die viel onder de tent. Ik stond uit de tent. Ik heb me daar toch een partij liggen zweten, zeg
1: niet
0: je.
1: Te doen,
0: het was echt niet normaal. Zelfs de apparatuur. Ik heb op een gegeven moment gewoon een ventilator gewoon op mijn apparatuur gezet.
1: Ja, want
0: die hadden
1: vragen,
0: er echt geen zin meer in.
1: Boah, jongens.
0: Dat is echt, nu, vooral met de warmte. En het is met even voor de nerds onder ons, een nieuwe Pioneer 3000X spelertjes. Hebben al een probleem met de temperatuur.
1: Oh ja?
0: Als je ze te dicht bij elkaar zet, gaat het hele scherm op zwart. Je plaat draait al door, maar het ding gaat gewoon helemaal op zwart. Dat heb ik nou al bij meerdere verhuurders gehad. Dus het ligt echt aan dat ding.
1: Ja.
0: Dus gisteren was het gewoon nog extra warm. Ik heb ze al aan elkaar gezet. Maar op een gegeven moment, het was gelukkig dat de band in het spelen was. Dat ik geen poep. En ik, daar gaat mijn playertje. En ik moet zo draaien.
1: Oh.
0: Dus ik heb bij de geluidsman even de ventilator weggesjoept. Ik zeg, ik moet hem even hebben. Dus die heb ik gewoon erop gezet. Dat het wat ging afkoelen.
1: Ja.
0: En uiteindelijk is het buiten iets koeler geworden. Want het was eigenlijk niet te doen.
1: Jezus.
0: En gelukkig heeft het nog allemaal gewerkt. Dus ik snap wel dat hier geen moment ook zoiets heeft van, ik heb nou het limiet bereikt.
1: Ja,
0: ik ga nou eens even uitvallen.
1: Waar was mijn witte vlakketje?
0: Ja, dat ja.
1: Surrender,
0: ja.
1: Surrender.
0: Dus ja, en voor de rest bij jou, je hebt nou airco, dus ja dan.
1: Ja, het is binnen, is het lekker. Maar Joep was op een gegeven moment even naar buiten met Jack, de hond, aan het spelen
0: Jack
1: in water.
0: De hond, ja.
1: Hij zei, kom even kijken. En ik stond buiten. Ik zeg, trek het niet, maar meteen ben ik gereden. ik zeg, ga mijn administratie wel doen.
0: En wat zei Jack, vond het wel leuk?
1: Ja, die vond het enig. Ja, lekker in zo'n badje, dat wil wel. Ja, weet je gaat met die honden niet wandelen. Het is gewoon veel te heet aan
0: die plakken asfalt vast.
1: Vreselijk.
0: Met je schoentjes aan.
1: Maar ze moeten wel de energie kwijt natuurlijk.
0: Ja, je bent
1: net als wij, en daarom staan wij hier van 6 tot 8. Woehoe!
0: Als je trouwens wat hoort. Als ik praat, dat is de ventilator.
1: Ja.
0: Ik ben steeds aan het praten en ik denk, dat hoor ik toch? Ja, dus.
1: Oh, het is wel een fijn briesje zo, hoor.
0: Ah, zomer en Parkstad.
2: Het geluid van
0: Kim en Erik.
2: Dat in de zomer.
0: Parkstad
2: in de zomer.
0: Parkstad
2: in de zomer.
0: Parkstad
2: in de zomer.

0: gewoon even heel lekker de Chemical Brothers. Hey boy, hey girl. Dit was een plaatje dat je vroeger in de kroeg gewoon makkelijk kon draaien. Ja. Mensen, Femina La Fasciada, kon dit allemaal.
1: Zeker.
0: En het blijft nog steeds een hele vette track. Hey, Steve.
1: Die Steve die heeft de snelste zipline van de wereld gedaan. Ja, afgelopen week in Wales.
0: Hij heeft overleefd op
1: Hij vond het echt te gek. En dan ging hij een paar dagen hiken in Wales. En toen vertelde hij, want ik zag hem gisteren, hij was aan het hiken op zaterdag. En hij zat er compleet doorheen. Hij moest nog 2 uur lopen, maar echt alles was gewoon op. En toen dacht hij om 5 voor 6 een beetje van, oh, Kim en Erik, ik ga me hier doorheen slepen. En toen was het Pinkpop.
0: Ja, dat was even kut,
1: en wij waren er niet. We zijn nog een beetje 2 weken in het jaar niet. Nee, en dat was toevallig een van de weken dat Steve moest gaan hiken.
0: Ja.
1: Oh.
0: Maar hij heeft het dus wel gelukkig overleefd.
1: Ja, wat een wikkel. Ja.
0: Ik zag de foto's voorbij komen van zijn zipline. Mooi, dat ik dacht van, jawel, ik snap jou helemaal. Ja, dit is super vet. Ja. Jij zou het ook doen, volgens mij?
1: Ik zou het zeker doen.
0: Nou,
1: het was 55 seconden over 1,5 kilometer. Woehoe!
0: Dat is snel.
1: Ja.
0: Nou, Kim en Erik in de wereld van heel snel.
1: Ja.
0: Max, bel even. Meneer Verstappen.
1: Alles heel snel graag.
0: Ja, dus...
1: Maar niet op zijn eigen as.
0: Nee, precies. Niet op mijn eigen as. Dat gaat het niet worden. Ik kan alles doen, behalve op mijn eigen as.
1: Ja.
0: Dat snapt mijn brein niet.
1: Dat snapt je brein niet.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De bar in het Zwitserse Crans Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Ja!

0: Lekker dit, Fleetwood Mac, The Chain.
1: Never gets old.
0: Joep zei al, een serieus plaatje. Ja, een hele serieuze plaat, maar...
1: Ja, zo lekker dit.
0: Een beetje een link met degene die we aan de telefoon hebben. Want ja, daar ging het allemaal om een beetje. Want we hebben Merel hangen. Ja. Merel, goedenavond.
1: Blackbird, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: Hey, wat leuk om jou te spreken vanavond.
2: Ja, heel leuk.
1: Hoe gaat het met je na afgelopen zondag?
2: Ja, goed. Oh, ja, ik heb echt een bizarre week gehad. Met het hoogtepunt natuurlijk Pinkpop.
1: De hoogmis van het zuiden, ja. Nou ja. Afgelopen zondag was inderdaad Pinkpop. En om 2:00 was daar de hoogmis van het zuiden, waar mensen gewoon speciaal een kaartje voor hebben gekocht. Omdat Trekzak, Bart en Tren, die hebben een heel Limburgs gevolg op het podium gehaald. Waaronder jou, Merel, om lekker te laten zien waar die Limburgse muziek gewoon, waar we zo goed in zijn in Limburg eigenlijk.
2: Leuk, hè?
1: Ja, echt fantastisch. Ja. En toen stond je daar voor 40.000 mensen. Wat doet dat met een mens?
2: Ja, dat is toch niet normaal.
1: Nee.
2: Wat doet dat met me? Ja, ik was gewoon een beetje geëmotioneerd.
1: Snap
2: ik. Sowieso van het feit dat we daar met z'n allen stonden. En dat het met alle artiesten onderling ook zo gezellig was. En dat we het allemaal zo bijzonder vonden wat er op dat moment gebeurde. Maar ja, zodra je dat podium opkomt en je ziet zoveel mensen dat het bijna gewoon een schilderij lijkt. Ja, dat ga ik echt nooit meer vergeten.
0: Nee, dat lijkt me ook wel.
1: Ongelooflijk, hè? Ja, je mocht daar een nummer van jezelf doen. En ik dacht tegelijkertijd, waarom sta je hier niet gewoon zelf gewoon een uur lekker te knallen?
2: Ja,
1: heb je lijntjes gelegd?
2: Ja, één nummer was wel kort.
1: Ja, heb je het eerst dan nog even gesproken? Want ik bedoel, ik wil er ook wel even appen, hoor. Om te zeggen van, goh, weet je, als daar Suzanne en Freek kunnen staan en Roxy Dekker, bedoel, hallo! Ik zeg Blackbird.
2: Ja, ik zou dat geweldig vinden natuurlijk. Oh man, ja, ik zou daar met mijn band echt een dikke foto show willen neerzetten.
1: Ja.
2: Dat gaat zeker nog wel een keer gebeuren, dat geloof ik.
1: Ja, dan
0: zijn er nog veel optredens staan? Heb je vanavond nog wat te doen of is het weekend nou wel even rustig?
2: Oh, ik heb even denken, morgen dan doe ik nog een in-store.
1: Ja, in Venlo.
2: Dat betekent dat ik, precies, Venlo heeft een supermooie plaatszaak, Sounds. En daar ga ik een live setje spelen met mijn gitarist Beertra. Die stond trouwens ook op Pinkpop op het podium. En die neem ik lekker mee. En dan ga ik daarna wat platen en cd's signeren voor de mensen. Voor iedereen die wil. Dus dat is echt superleuk.
1: Ja, en je bent natuurlijk bezig met de tour die je gaat doen voor rondom het 50-jarig bestaan van Rumours van Fleetwood Mac. Hoe ben je daartoe gekomen?
2: Ja, ik ben een groot fan van Fleetwood Mac. En ik heb ooit een keer speciaal een concert gedaan, echt helemaal in het thema van Fleetwood Mac, voor Grenswerk. Die bestonden toen 5 jaar, van Grenswerk en Venlo. En toen dacht ik, ja, ik ben geen tribute band, hè, want ik speel het allerliefst gewoon mijn eigen liedjes. Maar als ik dan een keer mijn helden ga eren, dan is het wel Fleetwood Mac. En toen heb ik Emily de Wild gevraagd van NPO Radio 2.
1: Ja.
2: Dat is een vriendin van mij en ik dacht, we hebben het zo vaak over muziek en we vinden het zo leuk om muziek te maken en alles te weten over het platen en de artiesten. Ik dacht, zullen wij niet samen een keer een voorstelling maken?
1: Ja, hoe vet.
0: Ja, ik vond dat wel heel gaaf toen Kim me dat doorstuurde. Dat jij gewoon met Emily gewoon het theater in gaat. En dan ook nog voor Fleetwood Mac. Helemaal te gek.
1: Ja, en Emily is ook helemaal gek van Fleetwood Mac. Dus dat is gewoon een gouden combinatie. Want hoe moeten we dat voor ons zien? Want Emily gaat vertellen. Emily is niet van het zingen. Maar Emily gaat dan de verhalen vertellen achter de songs?
2: Ja, ik ga natuurlijk niet verklappen wat ze allemaal precies gaat zeggen. Maar Emily, dat is een hele goede journalist. Dus die gaat daar helemaal in dijken. We vinden het inderdaad heel vet om een beetje een tijdmachine te maken dat we echt even terug zijn in 1977. Maar wij gaan ook echt laten zien waarom Fleetwood Mac voor ons speciaal is. Weet je wel? Dat het echt ook is waarom het nu nog steeds zo cool is. En waarom er nog steeds zoveel jonge mensen luisteren naar dit album. En waarom die populariteit maar gewoon niet verdwijnt en zo. Dus we willen er ook echt iets persoonlijks van maken.
1: Ja, wat goed. Ja, je hebt waarschijnlijk ook wel Tribute Battle of the Bands gezien afgelopen seizoen, waarin ook een tribute was van Fleetwood Mac. Ja, die gaan ook gewoon toeren, hè? En dat is ook zo, ja, het blijft gewoon ontzettend populair. Het is, hoe kijk jij daarnaar? Want muziek die je nu maakt, vaak denk ik, oh, goh, je maakt een nummer nu en over 3 maanden weet eigenlijk niemand meer dat dat nummer heeft bestaan, want er moet gewoon zo snel nieuwe muziek gemaakt worden. En nummers toen, ja, je wist gewoon dat je jaren op een nieuw album moest wachten. Dus je moest jaren vooruit met die paar nummers die op dat album stonden destijds. Hoe is het voor jou om muziek te maken in deze tijd?
2: Ja, soms denk ik wel eens, was ik maar 50 jaar eerder geboren.
0: Ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen, ja.
2: Nee, maar ja, hoe is het? Ja, kijk, ik vind het gewoon geweldig om muziek te maken. En ik vind het geweldig om muziek te schrijven. Dus hoe dan ook, dit is gewoon mijn roeping en dat zal ik altijd blijven doen. En ik vind het helemaal geweldig dat het mij gelukt is om dat gewoon fulltime te doen.
1: Ja.
2: En ik vind het in dit geval extra leuk om even een uitstapje te maken naar een band waar ik wel heel erg naar opkijk. En ja, als je zo lang en zoveel generaties meegaat, zoals Fleetwood Mac, dan... ja, ik weet niet, dat is wel een live goal. Ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben ook eigenlijk best wel heel benieuwd. Dus ja, ik zie dat je 12 februari begint het. Tenminste, dat ik het goed heb. In Rosmalen. Je speelt 21 februari speel je Amsterdam. En 27 februari speel je in Roermond. Dat is wel weer een beetje in de buurt. Dus
1: ja,
0: misschien
1: daarvan
0: dat
1: zei
0: we daar
1: ik
0: eens eventjes langskomen.
1: Dan moeten we eigenlijk wel bij zijn. Het is op een zaterdag, maar goed, dan moeten we maar even kijken hoe we dat...
0: Dan maken we radio vanaf locatie. Geen probleem.
2: Mocht 27 februari Roermond niet lukken, dan zijn we ook nog 23 april in Venlo.
0: Ah, ja. De Maaspoort. Of niet?
1: Ja.
0: Stage gelopen vroeg in de Maaspoort. Ja, geweldig theater. Ja, leuk.
1: Nou, kom je daar ook nog eens.
0: Kom je daar ook nog eens
1: ja,
0: een keer.
1: Ja, superleuk Merel. Ik ga je sowieso dadelijk even het linkje sturen van het interview dat we vorige week hebben gedaan op Pinkpop. Dan kan ze dat even terugkijken. In het kader van de Limburgse revolutie. Groetjes van Rob Stenders. Ja, nou die appte me vanmiddag al. Stuur je album. En ik heb hem ook gezegd. Goh ja, Merel moet gewoon die speelplaats weer op. Dus ga daar ook even achteraan. Want dat verdient je muziek. En dat verdient je band. En dat verdient jezelf. Dus dat, het is ontzettend te gek wat je doet, wat je gaat doen. En blijf dat lekker doen, want wij blijven je volgen met veel plezier.
2: Nou, super lief. Echt, dankjewel. En ik hoop jullie zeker bij de show of een keer bij een Blackbird show te zien.
1: Ja, leuk.
0: Gaat helemaal goed komen.
1: Afspreken. Dankjewel.
0: Fijn weekend.
1: Hele fijne avond en succes met alles. Tot gauw.
2: Hoi,
1: we gaan Body Language draaien van Blackbird hier op RTV Parkstad. Lekkere muziek hoor. Dank

0: Blackbird en Body Language. En mocht je willen weten hoe dat ging vorige week, ik heb in de festival special van de afgelopen week op Pinkpop gesproken met onder andere Merel, met Bart Storken, met Tren van Enkevoort, met Lex Uiting, met Shontana. Hij was gewoon set.
1: Oh, was hij set?
0: Ja, hij was gewoon als set. Cool. De eerste keer. En ik appte naar de jongens van de Kerkra Tropical van ik heb set net geïnterviewd in plaats van Shontana. Ik vraag me af of hij zich dat gerealiseerd heeft.
1: Oh, wat gaaf, hè. Daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja, het is echt een leuke aflevering geworden. En Merel zit daar ook in, want Merel verdiende echt dat podium op Pinkpop. Echt
1: wie weet
0: gek.
1: Dat ze er volgend jaar staat. En dan ga jij helemaal hard voor maken.
0: Ja, ik zou het gunnen. Ik ga
1: Ik ken jou langer dan vandaag. Ja. Dus dat ga je weer Kim de Fixer. We gaan wat anders fixen. Want ik kreeg een berichtje van Marcel in de WhatsApp.
0: Ja.
1: En die had twee plaatjes die in zijn kop hingen. Dat was The Police Behind My Camel. Nou, ik heb hier geen kabelen. En de andere was, en die vond ik wel helemaal goed, Matador van Garland Jeffries.
0: Ja, Garland Jeffries.
1: Oh, dat vind ik een lekkere plaat.
0: Ja, die zat in de E-Street Band van Bruce Springsteen.
1: Nou,
0: in de E-Street Band van Bruce Springsteen.
1: Speciaal voor Marcel.
0: Lekker.
1: Even een lekker zomersplaatje.
2: Take me to the Matador. Een hele zomer lang. RTV. Party.

0: Dat is dan toch mooi? Als je de melodie bedacht hebt toen je in Mexico was beroofd.
1: Echt?
0: Ja. En het schijnt zo te zijn dat de verteller van het lied zingt hoe hij steun nodig heeft die hij wil zoeken bij een matador.
1: Ah.
0: En dan zie je toch maar dat een van je grootste hits opeens wordt. En dan werd aangevraagd door Marcel. Oh, lekker dit. Heerlijk.
1: Hij had twee hits. Hè. Hij had ook nog heel rock'n'roll.
0: Ja, die had hij ook nog inderdaad, ja.
1: En deze.
0: Ja. En deze. En van het hele relaxen. Joep zegt net, ik ga zo koken. Het zal over ongeveer 25 minuten aan het eten zijn. Dus wacht even met die houseplaat. We hebben nou relax genoeg gedaan. Ik vind dit even tijd voor een houseplaat. Sorry Joep, je moet gaan koken.

0: Ga ik hier goed op? Ja, hier ga ik heel goed op, ja. Hier ga ik heel erg goed op. Jerry en de Jaw.
1: 1 minuut 37.
0: Ja, weet je, het moet niet lang genoeg. Het hoeft niet lang te duren als iets goed is. Klaar. Ja. Gewoon helemaal TikTok-waardig en helemaal Spotify-waardig.
1: Ja, enorm.
0: Het is 7 minuten voor 7.
1: Ja.
0: En die waaiers achter me, die hoor je nog steeds op de microfoon, maar die zijn heel hard nodig, die mensen.
1: Echt ja, echt wel. We gaan dadelijk even in de ruimte hiernaast.
0: Dat is onze vrieskist.
1: Ja.
0: Dat is luchtvochtigheid teruggebracht tot 5%, ja. Lieve mensen. En een temperatuurverschil van ongeveer 15 graden.
1: Ja.
0: Daar gaan we best goed op. Als we dadelijk trouwens daar naar binnen lopen en we keepen om. Ja. En na het nieuws komt alleen maar muziek en we praten niet meer. We zijn alleen in de studio. Dan moet eventjes iemand gaan bellen.
1: Ja.
0: Dat zien we dan wel. Tijd voor een beetje Bruno Mars. En zo nog eventjes de boodschappen.
1: Ja.
0: En dan zijn we terug.
1: Met meer hete hits op RTV Parkstad.
0: Dampende hits nog 1 uur lang hier op RTV Parkstad.
1: Lekker.
0: Met Kim en Erik.
1: Keep it.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
4: Kom binnen!
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. De bar gaat niet meer open als uitgaansgelegenheid. Ook komt er een blijvend monument voor de slachtoffers van de brand. 41 personen overleefden het niet. 115 anderen raakten gewond. Flessen champagne met sterretjes kwamen te dicht bij het plafond, waardoor het geluidsisolerende schuim vlam vatte. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffer is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Bruggen, sluizen, tunnels en verkeerssystemen komen stap voor stap weer in bedrijf. Rijkswaterstaat checkt nog of alle systemen volledig functioneren en adviseert weg- en vaarweggebruikers alert te blijven. Langs de snelwegen konden tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor konden gevaarlijke situaties ontstaan. Israël en Libanon praten over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend. Maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steak. Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
12: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
11: Laat je bestelling door Boelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
13: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
14: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 3.

0: Maar we gaan wel hete hits draaien het komende uur. Van 7 tot 8, lekkere hete muziek. Terwijl we staan te dampen in de studio. Dan kun je maar met één plaat beginnen, toch? Too Hot van Coolio. Hoe gaat die, Erik?
1: Lekker. Ja. Wat moet ik ervan zeggen, Kim?
0: Het is niet Coolio.
1: Nee.

0: Het is echt too hot.
1: Zeker weten, ja.
0: Ja. Europa vestigt nieuwe hitterecords en kan nog meer verwachten. Want ja, het is niet gezegd dat dit het natuurlijk allemaal is. Hè. Er kan nog een hele warme periode komen.
2: Het kan best de warming-up zijn geweest, letterlijk even jullie.
0: Ja, letterlijk de warming-up inderdaad. Ja, we staan er een beetje bezweet bij. Maar goed, als je hete hits draait, klam, klef. Ja. Oh, jongens toch. Maar goed, we zijn te zien via tv, we zijn te beluisteren via de radio. We zijn ook live op TikTok. Altijd gezellig als mensen daar ook meekijken. Of op Instagram. Ja, Instagram. Nee, niet op TikTok. Nee, TikTok waren we nog bezig. Instagram, ja. Inderdaad. Ja, ja.
2: Is het nou te warm voor?
0: Daar is het nu te warm voor. Ja.
2: Al die kabeltjes, al die dingetjes.
0: Ja, ongelooflijk.
2: We zijn net de stekkers, we blijven plakken.
0: Ja.
2: Godverdamme, man.
0: Tot 8 uur blijven we in ieder geval doen wat we leuk vinden. Ik kwam nog een appje binnen van Marcel. En die zei, zoals eerder gezegd, jullie zijn diehards. Mijn complimenten nogmaals. Maar ja, wij vinden dit gewoon superleuk om te doen.
2: Diehards, er zijn ook allemaal andere mensen die moeten ook werken die Eco hebben.
0: Zeker wel.
2: Wij staan tenminste in de studio en hebben hier één hok met Eco. Nou, ik kan je vertellen, als je daar nou naar binnen rent, dan krijg je een klap.
0: Warm, hè? Stand je ijskast. Maar hier, als je weer binnenkomt, dan denk je, what the bloody...
2: En het heeft ook helemaal nul zin, hè? Om dan even te gaan staan. Oh, is lekker cool. Maar ja, je moet toch terug. Dus
0: precies.
2: Nou ja, dan blijven we dus gewoon lekker hier staan.
0: Ik vind het wel even leuk om te horen van de mensen op WhatsApp. Hi Remco, hot in here. Ja, het is echt hot in here. Waar jullie zijn, of jullie binnen zitten in de airco, of binnen zitten warm, of buiten zitten te dampen.
2: Als je dan binnen zit, wel eens weten, wat is de binnentemperatuur?
0: Wat is de binnentemperatuur?
2: Daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja. Laat het even weten. Vinden we leuk.
2: Ik zal even bij mij thuis aan het appartement kijken. Nu even live. Even gewoon dat. Bij mij is het nu 35,1 graden.
0: What the bloody way.
2: Ja,
0: my god.
2: Tadoe, zegt dat.
0: Ja, echt. Hè. Oh, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die ergens 3 hoog of 24 hoog boven zitten. En geen airco hebben. En dan alles maar proberen weg te wapperen met een ventilatortje. Of een mobiele airco.
2: Met een waaiertje gewoon.
0: Hou me op.
2: Oh, ja, dat deden wij vroeger ook.
0: Hou op. My god. En ja, we hebben in ieder geval lekkere muziek hier. Het thema is hete hits. Daar hebben we genoeg van. A Nice Device 1993. Weer even terug in de tijd met Cool Corona. Toen corona eigenlijk nog niks betekende, behalve misschien een drankje of zo.
2: En toen nog wel niet, hoor. Nee, dat kwam pas veel later.
0: Die ellende kwam pas veel later.
2: Ja, en cool was hij daarna niet meer, die corona.
0: Nee.
2: Misschien nou wel iets met de ijskast haalde. Ik vind coole corona. Maar goed, het is wel
0: lekker, hoor.
2: Daar is wel zin in.
0: Amstel Bruid?
2: Oh, prima, joh.
0: Met je voetjes in het zand. Lekker.

0: Jacques D'Ancona, give me a cool corona. Ik weet niet of meer mensen dat hoorden, maar ik hoorde altijd Jacques D'Ancona.
1: Ja, ik hoorde het niet, maar nee. Ik hoorde het dus altijd. Dankjewel, gelukkig dat je plaat niet vaak
0: appelsap.
1: Mama appelsap, ja. Lekker dit.
0: Ja, lekker toch?
1: En er komen nog allemaal appjes binnen. Wat had Henry net doorgestuurd?
0: Ja, Henry die stuurde een foto door van zo'n griepthermometer. En dat staat op 36,8. Dit is momenteel frisser in mijn hol dan onder een parasol.
1: Nou ja, kijk aan. En dat is helemaal waar.
0: Ik denk dat we allemaal checken, wel een beetje last van hebben. Nee, precies. Hey, wie een hele leuke zomerplaat heeft gemaakt, is onze collega Renier.
1: Die
0: heeft
1: niet. Is dat?
0: DJ Renato. DJ Renato.
1: Oh, die.
0: Maar die heeft echt een hele leuke zomerhit gemaakt. De hit van Marco Schiffelers, ofwel Marco the Journey. Die loopt ook lekker mee.
1: Ik heb er altijd een ding mee. Marco the Journey, denk altijd aan Journey. Weet je, denk ik, die moet nee, dat is een andere Journey.
0: Ja, maar DJ Renato die heeft een hele leuke plaat gemaakt. Die heeft die volledig met AI gemaakt.
1: Nee, 20% was van hemzelf. Dus 80% AI.
0: Die van Ranier was toch helemaal AI?
1: Nee, volgens mij. Ja.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja. Helemaal.
1: Ik ga uiteindelijk een app nakijken. Maar niet uit.
0: Nee.
1: Het is een lekkere plaat. Het is een lekker. Gooi dat ding erin.
0: We hebben het over
1: Golden Summer
0: Horizon.
1: Ja, schiet niet even mee.
0: Ben je een beetje oververhit?
1: Nee, ben je gek?

0: En nee, het is niet opdat de collega is dat ik zeg, ik vind het een steengoede plaat.
1: Het is
0: gewoon een steengoede plaat.
1: Ja.
0: Het zit muzikaal helemaal perfect in elkaar. Een paar toetertjes erbij, lekkere vibe, lekker gezongen.
1: Het kon ook zo in zo'n Amstel Bright reclame.
0: Ja. Waar je vroeger gewoon die vent had rijden in dat driewielertje. Die bijna gewoon over de ding heen, over de rand heen ging.
1: Ja, dat inderdaad, ja.
0: Ja man, dat kan dit ook best wel.
1: Ja, dat kan best wel inderdaad. Ja, we zijn
0: Moet
1: hij wat mee gaan doen. Maar je had net al inderdaad een goed idee. Ik ga hem eens even pitchen en vragen aan een andere radiomaker hoe die het vindt. Want die heeft wel een neus voor goede muziek. Dit is niet zijn stijl, maar dat wil niks zeggen.
0: Nee.
1: Ik stuur hem dadelijk gewoon. Als jij hem even naar mij appt,
0: dan app ik hem even naar
1: Almere. Ja, dat moet helemaal lukken.
0: Even,
1: en dan kunnen we dat even doorsturen naar... Leuk. Iedereen die luistert en meekijkt via Instagram, laat even weten hoe warm het is bij jou thuis. Met name als je binnen zit.
0: En met name als je geen airco hebt. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Als je een airco hebt, ja goed, dan kun je een vrieskistje ervan maken. Maar het gaat mij een beetje erom, hoe warm wordt het gewoon bij jou zonder airco?
1: Hoe warm hebben we het met z'n allen?
0: Ja.
1: Hè? Dat we gewoon even
0: kunnen
1: samen...
0: Kunnen we het even leed delen?
1: Precies, ja. Deze mannen,
0: die
1: maken nog steeds muziek en die treden nog steeds op.
0: Ik hoor er niet meer veel van.
1: Wij kennen alleen deze. En we kunnen er gewoon 3 minuten overheen kletsen. Want er zit voor de rest niks in dan alleen maar de bongos.
0: Nee, maar dat is niet leuk voor Marcel.
1: Klopt. Marcel vroeg hem aan, inderdaad. Hij komt uit 2001, dus hij is 25 jaar oud.
0: Nou, wij
1: toen hadden we nog niet zo'n hete zomers als nu, volgens mij.
0: Nee, toen was er geen klimaatgroei.
1: Nee. Opwarming van de aarde was nog niet aan de orde, mensen. Even kijken. In de tussentijd komt er nog binnen. Roger Ramakers zegt, het is 29,5 graden bij mij.
0: Oh, lekker.
1: Wij winnen, het is hier 33,7.
0: Kijk aan, hebben we toch nog gewonnen met iets?
1: Ja, hebben we toch nog een keer gewonnen
0: Het gaat voor de eer. Nou, we gaan er niet meer heen praten.
1: Play the live!

0: We staan ingeklemd tussen twee ventilatoren.
1: Ja, en ze hebben allebei standje 3. Maar dan denk ik, standje 3, het is een beetje, maakt er standje 8 van. Weet je dat? En het valt me ook op, ik heb hem pas weer in elkaar gezet, zo'n ding. En dan krijg je er zo'n klepje bij. Die moet je eerst in het rooster bouwen, voordat je het roostervloer erop zet. Die zit met 2 schroefjes vast. En dat is best frustrerend als je alles al klaar hebt. En daarna dat rooster weer eraf moet
0: halen. Oh, dat klepje.
1: Die heb je 2 kansen gehad. En bij 2 keer dacht je van, ja, dag!
0: Ja. Want,
1: of het klepje is gewoon eraf geknald en weggeblazen. Of het klepje is gewoon zoek geraakt. Ik weet het niet.
0: Gute.
1: Dus dat ik straks echt een glitch in de matrix krijg. Steek mijn vingers erin. Kijken wat er daar gebeurt. Misschien krijg ik het daar wel koeler.
0: Een glitch in de matrix.
1: Ja, je weet het niet.
0: Oh my god.
1: Ah, lekker dit.
0: Het is echt.
1: Het is lekker warm.
0: Het is echt lekker warm.
1: Ik ben benieuwd als het straks winter is. Of we dan ook echt sneeuw hebben liggen. Of het dan ook zo extreem is hier. Snap je? Het is nou heel warm buiten. Is het warm?
0: Ja.
1: Misschien is het echt heel koud, dus wordt het hier echt heel koud.
0: Ja, het zou zomaar kunnen.
1: Ga met de winterjasjes staan en zo.
0: Ja, Jesus, hey. Maar goed, we hebben lekkere muziek. En ik zei al, het is echt veel te warm om te dansen. Maar op sommige muziek wil je gewoon lekker dansen.
1: En dit was altijd mijn way-to-go-plaat met carnaval, dit. Die heb ik altijd met carnaval gedraaid tot de jeugd zoiets had van, ik snap dit niet.
0: Nee.
1: Maakt niet uit,

0: In de categorie fonetisch meezingen.
1: Ja, dat. Het is een beetje Baila de Gasolina dit, hè?
0: Ja, inderdaad, ja. Maar het is de Two-Man Sound van... de Two-Man Sound met Disco Samba. Ik heb hem vanmiddag van Rob Stenders gekregen. Want wij hebben hier alleen maar de 7 minuten 53 in het systeem staan.
1: Deze had ik ook nog in mijn... Dat was die van mijn database. Want die ook gewoon maar 4 minuten duurt. Want hier duurt 7 minuten, volgens mij.
0: Ja, die duurt inderdaad 7 minuten. En dat is best wel lang. Dus ik hoor een flipper inderdaad. Nee, ik moet dit doen. Oh, ik heb het echt zo warm, jongens.
1: Nou, maar goed. Het was net. We waren net achteruit aan lopen en dansen. Dansen.
0: Maar aan bewegen op de plek.
1: Ik kreeg zo'n Final Destination momentje. Ja. Ik dacht, ik loop hier gewoon met mijn rug die ventilator in. En dan zie je vlat. En opeens de camera rood. Ja, dat. Ik weet het niet. Daar zit gewoon een klepje op.

0: Ja, die heeft 100.000 miljoen hits voor anderen geschreven. Hij heeft een paar eigen hitjes, waaronder deze, I No Corrida.
1: Ja, dat krijg je als je een Cheerio-plaat aan iemand anders geeft.
0: Nou. Ja, dit.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?

0: met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Israël en Libanon praten over een einde aan de oorlog. Het weer, vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
1: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad.
2: Ik zal het even corrigeren, vanavond wordt het dampend warm.
3: Ja, dus dat. Het wordt wel 20 graden, maar even goed. Lekkere muziek hier.

0: U valt in herhaling. Maar het is wel een lekker.
1: Ja, het is een lekker nummer. Hè. 1989 was dit. En mij viel net nog een nummer in dat ik van de week een keer op de radio hoorde. En dacht ik, oh ja, dat is ook echt een leuke plaat. Maar het kan wel. Oh ja, je hebt hem wel gevonden.
0: Ja, ik heb hem gevonden. Ja. Ik ga nog even duur. Maar eventjes een beetje even. Ja, dingetje doen.
1: Even zoeken. Ja, we draaien een heel uur lang hete hits. En dat zijn er natuurlijk best wel een paar. Ik moest ook denken aan deze. Ik start er meteen in. Want die heeft natuurlijk best wel wat te maken met het WK. De periode waar we nu in zitten. En die hoorde je destijds in de Zero's heel vaak voorbij komen.
0: Het is ook wel een hele relaxe, lekkere plaat.
1: Ja, en die clip die was ook zo goed.
0: Ja, die was echt mooi.
1: Ja, die was echt te gek. We hebben het over Sunshine. En het WK is natuurlijk in volle gang. Heb jij die wedstrijd van 1 uur gezien?
0: Stomme vraag. Even gaan kijken.
1: Ah.
0: Toen al zo snel de goals vielen. Geen moment ben ik voor smaal al 2 uur. Zo ben ik in de bed.
1: Ja, 2 uur. Ja. Toen dacht je, het zit wel goed hier.
0: Ja, nou, toen had ik wel zoiets van, wow, dat gaan we goed komen. Toen wel. Niet heel vaak bij Nederland zelf.
1: We moeten natuurlijk volgende week om 3 uur 's nachts tegen Marokko.
0: Ja, maken we een avonduitzending?
1: Dan maken we een nachtuitzending.
0: Ja, gaan we live kijken.
1: Als de airco het doet, heet dat.
0: Ja, dat. Eén ding wat we wel moeten. Ja, dat.
1: Sunshine, Dario G.

0: is mooi dat wij niet alleen maar meeligen worden van dit weer en van de warmte. Nee, onze groepsapp. Nou echt, er komen filmpjes voorbij.
1: Ja, te gek.
0: Het is gewoon echt lachen.
1: Ja,
0: dan zie je meteen hoe het niveau gewoon omlaag daalt.
1: Ja.
0: Als de luchtvochtigheid omhoog gaat.
1: De luchtvochtigheid omhoog
0: en de temperatuur.
1: Mijne kut, ja.
0: Jij vroeg mij net nog een plaatje. Had een plaatje ergens gehoord. Waar had je dat plaatje gehoord dan?
1: Ja, ik weet niet. Volgens mij kwam het ergens op een andere zender tegen de steppen of zo voorbij. En toen dacht ik, dit heb ik lang niet meer gehoord.
0: Ja, en dan word je aangehouden. Mevrouw, u was een bellen? Nee, ik was een Shazam.
1: Nee, ik was op het werk, weet je. Dan heb ik RTW Park gedaan. En dan heb ik eens naar wat andere zenders om gewoon met inspiratie op te doen voor wat we hier aan het doen zijn. En toen kwam dit plaatje ineens voorbij. Ik weet niet meer waar het was. Maar toen dacht ik, dit vind ik wel echt
0: een heel leuk plaatje.
1: En het is er één die waarschijnlijk helemaal... of waar je heel ver moet graven. Maar dat is vaak het leuke aan als we een thema hebben. Hij is van Chili Carapiccio. En hij heet Tic Tic Tac. En ik ben heel benieuwd wat er gebeurt.
0: Ik ben ook heel benieuwd.
1: Als ik hem aanzet, wie dit dan herkent.
0: Boom.
1: Luister zelf.
0: Tic Tic Tac. Ja, ik ken hem. De Macarena? Nee.
1: Nee.
0: Wannabe?
1: Bachi, bachi, dambo.
0: Ja, zeker. Lekker dit. Lekker.

0: Dit is toch leuk, dit?
1: Do you really, really want what I really...
0: Ja, precies. Dat zit er wel een beetje in. En ik heb dus een hele tijd gedacht... Nou ja, een hele tijd. Een paar dagen gedacht dat het uit de ethisch komt, maar het is...
1: 1996 en zelfs geproduceerd door Patrick Bruel.
0: Patrick Bruel.
1: Ik ben benieuwd wat die vandaag aan willen doen is.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Het laatste nieuws over Patrick Bruel is dat er 2 nieuwe aangiftes tegen hem gedaan zijn vanwege seksueel misbruik. Ja, nou ja, dat heeft hij zichzelf aangedaan.
1: Dat denk ik ook. Deze is leuk.
0: Ja, als je het dan toch hebt over had.
1: Ja, dit dus. En deze staat dus ook wel eens... Tenminste, vroeger stond hij in mijn carnavalsplaylist. Als ik gewoon lekker vrolijk carnavalsmuziek wilde draaien... Ja. Draai ik dit ook gewoon hot.
0: Lekker, hè? Ja. Oh, we hebben het over Buster Poindexter, 1987. En het thema is Hete Hits en dit is had.
1: Hete Hits. Niet Hete Hitster, maar gewoon Hete
0: Hits. Nee, Hete Hits, inderdaad. Niet Hete Hitster. Oh, daar had ik het echt nog te warm voor, ja.
1: We hebben het 12 minuten voor 8.
0: Ja.

0: Real hard. In 1988 was de FIFA World Cup in Mexico. En was het, dit was het teamsong.
1: Nee!
0: Ja, dit was het teamsong. Ja, ja, ja.
1: Oh, wat lekker. Grappig. En net hadden we Dario G.
0: Ja, maar dit was wel echt zo lekker. Dit. Oh.
1: Wat leuk. Oh, dat heb ik nooit geweten.
0: Nee, ja, weet ik ook niet. Ik was toevallig net op te zoeken.
1: En maar dit is dus van 1988?
0: Nee. Hot, bla, bla, bla, 1982, studioalbum.
1: Oh, 82.
0: 82, ja.
1: Oké, ik wil zeggen, in 1988 wonnen wij het EK.
0: En in 87 gereleased bij Buster Poindexter.
1: Ah.
0: En in 86 dus. Hoe dan maar zit, ik weet het niet. Maar, ja, dat dus.
1: Oké.
0: Een stukje achtergrondinformatie.
1: Als je zegt, hete hits.
0: Ja, en ook die clip erbij toen de tijd, hè.
1: Echt niet ontbreken,
0: hè? Nee, dat mag zeker niet. Die werd in de zomers toen de tijd... werd hij heel veel gedraaid, ook op de muziekchannels die we toen de tijd hadden. Toen draaide het nog wel muziek.
1: Ja.
0: Nu bestaan ze niet meer.
1: Nee.
0: Maar dan werd dit heel vaak gedraaid.
1: Oh, dat was zo'n leuke clip.
0: Want daar werd sensuele gedanst.
1: Dat lange blonde meisje en die kleine donkere jongen op dat strand van Brazilië.
0: Hebben we nog mee geknikkerd toen de tijd? Nee.
1: Oh, echt?
0: Nee, ja,
1: wat leuk.
0: Ja, op het zand.
1: Mensen die nu via Instagram kijken krijgen de muziek niet mee. Mensen op de radio wel. We hebben het over Kaoma en de Lambada.

0: Lekker toch?
1: Ben je met de veders aan het gooien, Kim?
0: Ik ben met de veders aan het gooien.
1: Je bent met de veders aan het gooien. Dit was een van die zwoele platen uit de jaren 80.
0: Ja,
1: 1989.
0: Dit is er wel in als je het dan hebt over hete hits.
1: Dat is dit.
0: Mag
1: zeker
0: niet ontbreken.
1: Nee, nee, helemaal niet.
0: Ja. Net zoals onze laatste plaat voor vanavond.
1: Ja, Wham.
0: Wham.
1: Oh nee, Bam.
0: Wham, Wham. Ja, het zit erop.
1: Het zit er weer op. We hebben het overleefd.
0: We hebben het overleefd.
1: We gaan nu in het zuurstof. Ja. We hebben het volgehouden 2 uur.
0: Ja.
1: We hebben niet geklaagd.
0: Waarom zou het in de auto zijn?
1: Wil ik dat weten? Nee, wil ik niet weten. Ik heb geen airco namelijk. Ik heb Arco.
0: Oh, ik heb zo'n stand dat ik hem op koelen kan zetten. Maar dat moet ik dan 20 minuten van tevoren doen.
1: Oh, je bedoelt een standkachel. Maar een stand airco. Nou, had je misschien even kunnen doen. Je bent om meer dan 2 uur bij hier. Ik snap je echt. Die prioriteiten, Kim.
0: Maar ik ben solidair.
1: Ja, dat zal. Alleen je bent de straat uit. En die mini van jou, die zo mini, die is een koud. Dat, ja,
0: dan
1: maar
0: zit
1: maar
0: ik met een vestje in de auto. Maakt allemaal niet uit.
1: Doe maar even een dekentje. Hoezo?
0: Ja, precies.
1: Maar goed.
0: Iedereen die thuis buiten zit, heeft het ook warm. Dus,
1: we gaan niet meer klagen.
0: Nee,
1: we benoemen het alleen.
0: We benoemen het alleen.
1: En dan gaat ons kastje hier ook op zwart.
0: Ik zie het.
1: De streamdek.
0: Wit vlaggetje.
1: Oh, hij doet het wel nog.
0: Aan jullie allemaal, iedereen die geluisterd heeft, meegekeken heeft, gezellig gedaan heeft. Dankjewel.
1: Bedankt.
0: Ik ben er volgende week niet.
1: Nee.
0: Jij
1: dus
0: wel?
1: Ik ga hem denk gewoon alleen doen dan maar.
0: Ik ga
1: als jij
0: luisteren.
1: Zo graag naar PCA moet.
0: Ik moet
1: nee, je moet werken.
0: Live.
1: Ja, we kunnen niet luisteren.
0: Nee.
1: We leggen wel een lijntje daar naartoe.
0: Ja, precies. We kunnen gewoon even bellen in de uitzending. Zeker wel.
1: Je neemt een mobiele zender mee. Dat komt helemaal goed.
0: Hoppa. Ik heb het camerateam bij me. Dus,
1: ja, precies.
0: Van alles.
1: Dat de beelden maar hierin komen, komt helemaal goed.
0: Een lijntje leggen.
1: Als 3FM het kan, kunnen wij het ook.
0: Ja, daar heb je gelijk.
1: Ik leg het lat gewoon hoog.
0: Ja. Iedereen, een heel fijn weekend.
1: En
0: wij gaan eruit met Club Tropicana. Ik zeg tot over 2 weken. Erik, volgende week.
1: Ja, bye bye.
0: Komt helemaal goed. En maak er een heel fijn weekend van. En jongens, vanaf volgende week wordt het lekker cool. Dus
1: dan gaat het sneeuwen. Dus
0: hou vol.
1: Hou je vast.
0: Bye bye.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
5: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor.
8: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
9: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
10: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
11: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is getrouwd met haar partner Koert Kleijwegt. Het huwelijk werd voltrokken in het Rotterdamse stadhuis door journalist Sander de Kramer. Schouten betrok de stad nadrukkelijk bij haar trouwdag. Leerlingen van kindcentrum Het Oude Westen ontwierpen haar trouwjurk. De RET verzorgde het vervoer met tramlijn 1. En tijdens het feest traden Litouwers en Frederike Spicht op. Schouten en Kleijwegt kennen elkaar sinds hun studententijd aan de Erasmus Universiteit. Ze kregen pas in de coronaperiode een relatie. De politie onderzoekt twee gewelddadige scooterroven die in twee opeenvolgende nachten zijn gepleegd in Almere. In de meest recente zaak werden een jongen en een meisje bij een skatebaan in Almere buiten hout onder bedreiging van messen beroofd van hun scooters en bezittingen. Een nacht eerder werd een vrouw op het spoorbaanpad overvallen. Ze moest haar scooter en spullen afstaan nadat een van de daders een vuurwapen op haar richtte. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar verband houden en roept getuigen op zich te melden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk heeft geleid tot een sterke toename van het aantal verdrinkingen. Sinds het begin van de hitteperiode op 18 juni zijn zeker 74 mensen om het leven gekomen in het water. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zochten veel mensen verkoeling in rivieren, meren en vijvers, waar zwemmen vaak gevaarlijk is. De Franse regering roept inwoners opnieuw op uitsluitend te zwemmen op officiële en bewaakte locaties. Frankrijk beleefde deze week de heetste dagen die ooit in het land zijn gemeten. Bij een verkeersongeval in Terneuzen zijn vanmiddag 5 mensen betrokken geraakt. 2 auto's botsten op elkaar, waarna een van de voertuigen in een droge sloot belandde. 1 inzittende kwam bekneld te zitten, maar kon door de hulpdiensten worden bevrijd. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie is nog bezig met onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en de voertuigen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden.
7: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
13: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
14: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
13: Nee, je hebt niet goed gekeken.
14: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
13: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
14: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Chardonnay Koenen regelt alles.
12: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
15: Kom binnen!
16: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
4: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
4: Yeah.

0: Brakke zet de tijd op 9 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Daarmee lijkt hij tegemoet te komen aan de belangrijkste eis van de protestbeweging, die al ruim anderhalf jaar actie voert tegen zijn regering. De demonstraties begonnen na het instorten van het dak van een treinstation in Novi Sad, waarbij 16 mensen om het leven kwamen. Volgens de demonstranten was dat een gevolg van corruptie en falend overheidsbeleid. Vučić zei dat hij nog een paar weken president zal zijn. Zijn huidige ambtstermijn loopt officieel nog ongeveer een jaar door. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft twee teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. In Zuid-Afrika loopt het geweld tegen migranten verder op. Dat meldt NOS Nieuws. Een anti-immigratiebeweging eist dat mensen zonder geldige verblijfspapieren het land uiterlijk 30 juni verlaten. In aanloop naar die datum zijn huizen van migranten in brand gestoken en winkels geplunderd. Ook werd een man uit Malawi gelyncht na een protest. Volgens deskundigen wordt de onrust aangewakkerd door hoge werkloosheid en politieke spanningen. De politie in Berlijn heeft op een opvallende manier verkoeling geboden tijdens de extreme hitte. Twee waterkanonnen, die normaal worden ingezet bij ordeverstoringen, werden gebruikt om voorbijgangers nat te sproeien. Bij de Brandenburger Tor telde een agent via een luidspreker af, waarna een zachte waterstraal over het plein werd gespoten. Tientallen mensen maakten daar dankbaar gebruik van. De waterkanonnen reden later ook naar andere pleinen in de stad. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors
4: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Want het oog wil ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
11: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

0: fancy? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
4: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Het debat in het parlement van Georgië is uitgelopen op een massale vechtpartij. Tijdens de jaarlijkse regeringsverklaring van premier Irakli Kobakhidze ontstond de chaos nadat een oppositieparlementariër scherpe kritiek uitte op de premier. De woordenwisseling liep uit op een handgemeen tussen leden van de regeringspartij en de oppositie. De vechtpartij vond plaats tegen de achtergrond van een langdurige politieke crisis en maandenlange protesten tegen de regering die onder vuur ligt vanwege haar omstreden koers richting de Europese Unie. Steeds meer fietsers belanden na een ongeluk op de spoedeisende hulp. Maar een algemene helmplicht komt er voorlopig niet. Volgens Veiligheid NL werden vorig jaar 80.900 fietsers behandeld op de spoedeisende hulp. Vooral het aantal ongevallen met elektrische fietsen neemt sterk toe. Een fietshelm kan het risico op dodelijk hoofdletsel met ruim 70% verminderen, blijkt uit onderzoek van SWOV. Veiligheid NL pleit niet voor een helmplicht, maar kiest voor voorlichting, omdat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor zou zijn. Door de extreme hitte ligt het busverkeer van Hermes in Zuidoost-Brabant grotendeels stil. Een oververhitte oplaadinstallatie zorgt ervoor dat elektrische bussen niet kunnen worden opgeladen. Alleen buslijn 401 van en naar Eindhoven Airport blijft voorlopig rijden. Hermes verwacht de dienstregeling morgen weer te kunnen hervatten als de temperaturen dalen. Vrijdag had Hermes ook al last van precies hetzelfde euvel. Ook toen verviel de dienstregeling grotendeels. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft twee teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden.
4: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise.

0: citylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Klaar met werken? Auto vies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindley Car Wash keeps you moving.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijs maken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
1: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstow in heel Zuid-Limburg.
2: Oei! Tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang bij Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik dich nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: Kom binnen!
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
10: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt na de komende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een tv-toespraak verklaarde hij geen rechts- of linkskabinet na te streven en ook niet afhankelijk te willen zijn van Arabische partijen. Netanyahu leidt momenteel de meest rechtse regering uit de Israëlische geschiedenis, samen met extreemrechtse partijen. Die samenwerking zorgt regelmatig voor spanningen, onder andere over het beleid ten aanzien van de bezette westelijke Jordaanoever. De verkiezingen moeten voor eind oktober plaatsvinden. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
12: Lange werkdag gehad? dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Bretonmarketing.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust, in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar